0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren 2 Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield 1 verdachte aan voor belediging. Via Burgnet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en een webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
7: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via Burkies Katsalon.

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Dat assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf zo'n overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is...

0: Patrick van der Velden. En dit is het Link FM Regio Nieuws.
1: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek, kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt. Op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
0: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonturen op carveco.nl.
6: En nu terug naar de

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren 2 Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield 1 verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een

0: afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur.

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Piepmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per

0: persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek, kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws van je op Link.
4: Goedendag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren 2 Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield 1 verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke

0: manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit 20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vochtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur. Link. Een nieuw uur. Link.

0: Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze koffer kopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans.

0: Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot half 5 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek, kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koper is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt. Op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en de avonturen op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een langetermijnakkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaans-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Pruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van 2 Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Pruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link actueel.
1: Zanger Johnny Valentino uit Hellevoetsluis heeft een repertoire die onder andere bestaat uit eigen nummers. En sinds kort heeft hij weer een nieuwe single uitgenaamd Jij bent anders dan de rest. Johnny schoof in de studio van Link aan met zijn nieuwe single het verhaal hierachter te vertellen.
2: Nou, we werken al een aantal jaren met vaste mensen. Met Laurens van Wessel, dat is de producer van Frans Bauer. En ook van Johnny Valentino. En Olaf Hesselmans. En ik gooi dan eigenlijk altijd wat dingetjes op van ik zou wel een zo'n soort plaat hebben. De vorige plaat was een soort Americana-plaat. Zijn we hier ook nog geweest, was hartstikke leuk.
1: Ja.
2: En nu had ik zoiets van, ja, ik wil een echte zomerplaat. Een beetje merengue, dat vind ik zelf ook leuke muziek. En dan kwam deze plaat naar voren. Ik kijk een aantal liedjes gestuurd van, kan je dat, vind je dat leuk, vind je dat. En deze vond ik eigenlijk gelijk in één keer leuk. En ik denk, nou, heb ik een goede feel bij. Dus die gaan we opnemen. Een leuke tekst, goede muziek, mooi geproduceerd. En het leuke is ook nog met een dansgroep uit Spijkenis heb ik de videoclip mee opgenomen. In mijn biografie zit altijd dat ik Mr. Positieve ben. Dus ja, bij al mijn platen wil ik wel het positieve gevoel altijd meegeven. Dat hoeveel ellende er ook in de wereld of om je heen is. Ja, kijk naar buiten, geniet van elkaar, geniet van het leven. En ja, zo zit ik eigenlijk zelf ook in elkaar. Dus dan wil ik eigenlijk met allemaal liedjes ik dat meegeven van... maak er wat leuk van, want het begint bij jezelf natuurlijk altijd.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: regio-nieuws op Link.
1: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM regio-nieuws.
2: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot half 5 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachtotweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse.

0: betekenissen. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link

0: Link actueel.
1: Mensen die altijd al eens met de politie hebben willen gamen, kunnen op woensdag 13 mei tussen 3 en 4:30 middags terecht in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kunt de strijd aangaan met de agenten tijdens games en dit is allemaal geheel gratis. Wel is het nodig om jezelf van tevoren aan te melden via de website van Stichting Push. Dit kan via stichting-push.nl onder het kopje activiteiten.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven.
0: Wij doen het.
2: Doen het. Doen het.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 6 mei kun je in de ochtenduren tussen 9:30 en 10:30 deelnemen aan een wandeling van natuurmonumenten door het Voornesduin. Met een groep wandelaars kun je meedoen aan een wandeling door het kustlandschap in de regio, waarbij bos, strand en valleien centraal staan. Meer informatie over de wandeling door het Voornesduin vind je natuurmonumenten.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij huren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijnakkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaans-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van 2 Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8:00 s'avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige

0: stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruimopeningstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sleeshellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sleeshellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: De schapen van Schaapsherder in Calette van Schaik zijn klaar voor de zomer. Om maar 250 meiden van hun zware vacht te ontdoen, heeft ze niet de eerste de beste ingehuurd. Meervoudig kampioen schapenscherer Johannes Kloosterman is speciaal daarvoor vanuit Friesland naar Oranje afgereisd. Colette van Schaapskudde West-Voorne vertelt hier in gesprek met Link meer over.
2: Ik heb een Nederlands kampioen hier naartoe gehaald. Die komt helemaal uit Friesland. Johannes Kloosterman. En hij komt ieder jaar. En ik ben hem heel dankbaar dat hij helemaal hier naartoe wil komen om mijn meiden te scheren. Ik heb schapen voor het begrazen. Ik heb er op het moment 250. En die werken voor mij nu op twee gebieden tegelijk. En straks gaan ze allemaal naar één gebied. Ik werk vooral op Voorne Putten. Ik sta ook op Goeree-Overflakkee. Eigenlijk waar ik nodig ben, daar ga ik naartoe. Mijn werkgevers zijn natuurmonumenten, zoals landschap, gemeentes, bedrijventerreinen. Dat zijn

0: zijn opdrachtgevers. Dus wat ik doe is, ik neem mijn meiden, ik noem ze allemaal mijn meiden, ik neem ze mee naar natuurgebieden of opdracht waar ik voor gevraagd word. En daar houden wij het gebied kort. Dus eigenlijk ben ik een loonwerker met een maaimachine. Alleen dat zijn allemaal mondjes. En die mondjes die eten het gras op. Dus ik heb ze niet voor vlees. Echt puur voor het grazen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
2: Kokend heet. Overal en altijd.

0: voor naar Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
1: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
1: Het is Link en Koken.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet om? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei.

0: ingediend door Hart voor Nissewaard, samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Eerder dit jaar bracht zanger Matthijs Nijmeijer een single uit genaamd Don't Come Easy. En ook op zijn social media kanalen plaatst hij regelmatig covers van The Beatles en Dolly Parton. Matthijs is op dit moment druk bezig met het maken van nieuwe muziek. Want kort geleden heeft hij opnieuw nieuwe muziek uitgebracht met als titel Sun on a Bad Day. Matthijs schoof in de studio aan om meer te vertellen over zijn nieuwe single.
2: Ja, ik heb dus meerdere nummers en vaak schrijf ik dan wel een nummer echt al vanuit een verhaal. Van goh, ik wil nu dat het hier over gaat, ik ga daar lekker omheen schrijven. Maar eigenlijk bij dit nummer viel dat wel mee. Ja, het was gewoon heel simpel. Ik heb dat nummer nu wel een hele tijd geleden al geschreven. Maar ik weet echt niet meer waarom, maar ik had gewoon op een dag een wat minder goede dag, zoals iedereen wel eens een keertje heeft. Maar ja, de zon die scheen wel heel mooi. Het was een heerlijk weertje. Ja, dus voor mij was het de sun on a bad day eigenlijk. En ik heb dat nummer geschreven, ja, eigenlijk maar 3 akkoorden naast, ja, en dan heb je het nog wel een bridge en een outro met een transpose, dus dan gaat hij wat hoger. Maar eigenlijk is het heel simpel en ik had dat nummer echt binnen een half uurtje echt wel klaar. Ja, of 3 kwartier had ik me echt wel klaar en toen dacht ik van ja, dit is hem eigenlijk, waarom niet? Het is eigenlijk wel simpel, maar ja, ik vond het zelf dus wel een leuk pakkend nummertje voor het refrein, ja.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het is Link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Zanger Johnny Valentino uit Hellevoetsluis heeft een repertoire die onder andere bestaat uit eigen nummers. En sinds kort heeft hij weer een nieuwe single uitgenaamd Jij bent anders dan de rest. Johnny schoof in de studio van Link aan met zijn nieuwe single om het verhaal hierachter te vertellen.
2: Nou, we werken al een aantal jaren met vaste mensen. Met Laurens van Wessel, dat is de producer van Frans Bauer en ook van Johnny Valentino. En Olaf Hesselmans. En ik gooi dan eigenlijk altijd wat dingetjes op van ik zou wel een zo'n soort plaat willen hebben. De vorige plaat was een soort Americana-plaat. Zijn we hier ook nog geweest, was hartstikke leuk.
1: Ja.
2: En nu had ik zoiets van, ja, ik wil een echte zomerplaat, een beetje merengue. Dat vind ik zelf ook leuke muziek. En dan kwam deze plaat naar voren. Dan krijg ik een aantal liedjes gestuurd van, kan je dat, vind je dat leuk, vind je dat. En deze vond ik eigenlijk gelijk in één keer leuk. En ik denk, nou, daar heb ik een goede feel bij. Dus die gaan we opnemen. Een leuke tekst, goede muziek, mooi geproduceerd. En het leuke is ook nog met een dansgroep uit Spijkenis heb ik de videoclip mee opgenomen. In mijn biografie is het altijd dat ik miste positieve.

0: bent. Dus ja, bij al mijn platen wil ik wel het positieve gevoel altijd meegeven. Dat hoeveel ellende er ook in de wereld of om je heen is. Ja, kijk naar buiten. Geniet van elkaar, geniet van het leven. En ja, zo zit ik eigenlijk zelf ook in elkaar. Dus dan wil ik eigenlijk met allemaal liedjes wil ik dat meegeven van... maak er wat leuk van, want het begint bij jezelf natuurlijk altijd.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbarende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius op te halen. Het schip zelf vaart daarna terug naar Nederland. Gisteravond landde al een groep opvarenden op Eindhoven Airport, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten bij thuiskomst 6 weken in isolatie, een maatregel waarvan minister Hermans erop vertrouwt dat deze ook wordt opgevolgd. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten onder een wankele wapenstilstand, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. En in Apeldoorn werd gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
8: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
9: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse.

0: missen, stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: De beste programma's, informatie uit uw eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur link. Een nieuw uur.

0: Link Actueel.
1: Zondag 17 mei organiseren Stichting Vaarkracht en Vereniging SK Vloot een vaarttocht op het Brielse Meer voor mensen die leven met de ziekte kanker en voor hun dierbaren. De vaarttocht wordt geheel kosteloos georganiseerd onder het motto Even een moment geen kankerpatiënt. Els van Stichting Vaarkracht vertelt meer over deze vaarttocht in onze regio.
2: De Vaarkracht is opgesteld.

0: staan dus in 2012 door Lieke Itzinga en Robert Roes, die eigenlijk uit eigen ervaring hebben gemerkt dat tijdens hun persoonlijke proces dat het heel fijn was om mee uitgenomen te worden en om te gaan varen. En letterlijk en figuurlijk los van alles, de wind door je haren en even een tijd voor jezelf en aan niks anders denken dan lekker op het water zijn. En dat begint om 11 uur en dan monsteren we aan in Brielle, in de historische binnenstad. En er liggen zo'n 8 tot 9 schepen klaar om mee te varen. En de eigenaren die kunnen 4 mensen aan boord per schip zeg maar te gast hebben. En dan varen we zo tot 3 uur, 4 uur gevaren.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Link actueel.
1: VV Simonshaven maakt binnenkort letterlijk de kans op de wedstrijd van hun leven. Voetbalzender ESPN maakt het mogelijk voor amateurclubs om tegen de oud-profs van FC de Rebellen te spelen, waarbij de wedstrijd op eredivisieniveau in beeld wordt gebracht. Op dit moment is de voetbalclub uit onze regio druk bezig nadat ze een paar dagen geleden hoorden dat ze bij de laatste 10 kansmakers zitten. Speler Kenzie schoof in de studio aan om meer te vertellen over deze unieke kans.
2: Voetbalzender ESPN, wat ook gewoon alle eredivisiewedstrijden uitzendt, doet ieder jaar een wedstrijd. Het heet de wedstrijd van je leven. En daarmee kan je als amateurploeg de kans maken om tegen oud-profs te spelen. Op televisie, live, met alles op en eraan. Met Hans Klein junior als commentaar, met verslag. Koert Westerman, interviews voor en na de wedstrijd. Uitverkocht, sportpark, allemaal op jouw eigen complex. En dit jaar doen we mee met Simonshaven. We maken dus kans op die wedstrijd om te gaan winnen. Ja, we zijn gewoon begonnen met campagne voeren. En zo zijn de stemmen eigenlijk langzaam binnengerold. Ben ik gelijk met Milan, de keeper. Milan van Hine. Zijn we gelijk begonnen met de lijnbaan. Daar zijn we begonnen. In het begin is het best oncomfortabel om aan mensen te vragen van, hey, wil je op ons stemmen? Dat was best wel uit je comfortzone. En toen zijn we de lijnbaan opgegaan en hebben we video's gemaakt, hebben mensen aangespoord van, hé, wil je op stemmen, we doen dit en dit. En zo zijn wij verder gegaan van Spijkenissen in het centrum naar de truckrun, hier zo in Spijkenissen. Tot aan in de dierentuin. Ik ben laatst bij Vandaag Inside geweest zelfs met Johan Derksen, Wilfred Gené en Van der Gijp. Een leuke video opgenomen waarin ze ons eigenlijk ook een soort supporten en een mooie lofzang geven over de wedstrijd. Vrijdag is de stemming gedicht, voor mij denk ik in de avond. En op zondag ben ik met 4 anderen, zijn we live in de studio.

0: bus van ESPN. Met de alle andere teams. En daar wordt het live bekendgemaakt. Dus het wordt ook nog eens een... het gaat nog echt spannend worden. Ook gewoon echt live in de studio's bij hun in Amsterdam. Dus ja, dit gaat wel echt heel gaaf worden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
4: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgegeven.

0: gereikt aan jachthaven Gijsman. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmiddelen...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: En nu terug naar de...

0: Eeuw. Op maandag 11 mei, dinsdag 12 mei en woensdag 13 mei wordt in de avond en nachtelijke uren gewerkt aan de N57 tussen Hellevoetsluis en Brielle. Op deze dagen wordt de weg telkens van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten voor het verkeer. In de nacht van 12 op 13 mei is de weg in beide richtingen dicht. Op deze dag zijn ook de verbindingswegen vanaf de A15 naar de N57 afgesloten. Tijdens overige dagen is de weg alleen in de richting van Brielle dicht. Rijkswaterstaat vraagt rekening te houden met extra reistijd van maximaal 30 minuten en roept op de aangegeven omleidingen te volgen. Meer informatie over de afsluitingen vind je op rijkswaterstaat.nl.
1: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven.
0: Wij doen het.
2: Doen het. Doen het.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossing en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een langetermijnakkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen

0: 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuwe

0: Link Actueel.
1: Zondag 17 mei vindt de 8e editie van de vestingloop in Hellevoetsluis plaats. Deelnemers kunnen meedoen aan afstanden als een halve marathon, 10 kilometer...

0: 5 kilometer en de 1 kilometer familieloop. Het evenement vindt tussen 10 uur 's ochtends en 16:30 's middags plaats rond de vesting van Hellevoetsluis. Meer informatie over de vestingloop Hellevoetsluis vind je op vestinglopen.nl.
1: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Door veranderend weer komen natuurbranden in Nederland steeds vaker voor. Arco Kooijman is binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verantwoordelijk voor de voorbereiding van de brandweer op natuurbranden in de regio en vertelt hier in gesprek met Link meer over.
2: Ja, grootste risicogebied op Voor de Putten, dat zijn echte duingebieden. Als je kijkt naar wat de brandweer nodig heeft om een natuurbrand te blussen, is A, we willen er komen. Nou, een stukje bereikbaarheid is echt wel een uitdaging. Wandelpaden, fietspaden. Nou, sommige fietspaden kunnen wel met de brandweervoertuigen komen, maar de wandelpaden sowieso niet. De grootte van het natuurgebied. Het is echt een heel groot duingebied wat dat betreft. En het gebrek aan bluswater. Want uiteindelijk hebben we water nodig. Wij gaan niet met zand blussen of wat dan ook. Dus we hebben echt bluswater nodig. Ja, en dat is juist in die grote natuurgebieden, de duingebieden in onze regio, is dat ja, beperkt beschikbaar. Het allerbelangrijkste is om uit te kijken met vuur. En vuur, dat kan letterlijk vuur zijn, hè, want heel veel natuurbranden worden ook wel bewust in brand gestoken. Nou, daar is natuurlijk heel weinig tegen te doen. Maar we maken ook mee dat er barbecues achtergelaten worden of leeggekieperd worden in de duingebieden. Maar met een windvlaag of iets dergelijks gerust de natuur in brand kunnen steken. Dus dat zijn wel ja, zaken waar mensen zelf op kunnen letten. Gewoon wees bewust dat als natuur eenmaal in brand staat, die brand zo snel kan uitbreiden, dat ze hem niet meer uit kunnen trappen met hun voeten of met een paar handen zand eroverheen. Dat kan echt heel snel uitbreiden. En ja, dan hebben we toch een uitdaging.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernisse. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernisse Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link
10: weer.
9: De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Mensen die altijd al eens met de politie hebben willen gamen, kunnen op woensdag 13 mei tussen 3 en 4:30 middags terecht in gebouwde driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kunt de strijd aangaan met de agenten tijdens games en dit is allemaal geheel gratis. Wel is het nodig om jezelf van tevoren aan te melden via de website van Stichting Push. Dit kan via stichting-push.nl onder het kopje activiteiten.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland. En hiertegen wordt al lang fel geprotesteerd. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Volgens de politie is er alleen glasschade. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden. Dat gebeurde tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, dat wordt onderzocht. En vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. En bij een steekpartij in een woning in Boksmeer is gisteravond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. De daders zijn nog niet gepakt. Volgens de politie zijn er 3 betrokkenen in een auto weggereden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het incident was. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco.

0: Eco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming On Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een

Nelly Furtado was dat en Say It Right hier op Link. Goedemorgen, het is maandag, het is 11 mei. Nieuwe werkweek is begonnen en ook voor ons betekent dat een nieuwe werkweek. In ieder geval voor mij. Ik ga weer platen draaien tot een uur of 12. Hey, draai ik van Stevie Wonder in deel 1 van de koffieshow die koffietijd heet. Mary Mary met Shackles komt eraan en Jordan Sparks met Battlefield heb ik ook nog voor je. Oasis met Wonderwall zometeen en deze...

0: Link actueel.
1: VV Simonshaven maakt binnenkort letterlijk de kans op de wedstrijd van hun leven. Voetbalzender ESPN maakt het mogelijk voor amateurclubs om tegen de oud-profs van FC de Rebellen te spelen, waarbij de wedstrijd op eredivisieniveau in beeld wordt gebracht. Op dit moment is de voetbalclub uit onze regio druk bezig nadat ze een paar dagen geleden hoorden dat ze bij de laatste 10 kansmakers zitten. Speler Kenzie schoof in de studio aan om meer te vertellen over deze unieke kans.
2: Voetbalzender ESPN, wat ook gewoon alle eredivisiewedstrijden uitzendt, doet ieder jaar een wedstrijd. Het heet de wedstrijd van je leven. En daarmee kan je als amateurploeg de kans maken om tegen oud-profs te spelen. Op televisie, live, met alles op en eraan. Met Hans Klein junior als commentaar, met verslag. Koert Westerman, interviews voor en na de wedstrijd. Uitverkocht, sportpark, allemaal op jouw eigen complex. En dit jaar doen we mee met Simonshaven. We maken dus kans op die wedstrijd om te gaan winnen. Ja, we zijn gewoon begonnen met campagne voeren. En zo zijn de stemmen eigenlijk langzaam binnengerold. Ben ik gelijk met Milan, de keeper. Milan van Hiene. Zijn we gelijk begonnen met de lijnbaan. Daar zijn we begonnen. In het begin is het best wel oncomfortabel om aan mensen te vragen. Wil je die op ons stemmen? Dat was best wel uit je comfortzone. En toen zijn we de lijnbaan opgegaan. En hebben we video's gemaakt. Hebben mensen aangespoord van, wil je op stemmen? We doen dit en dit en dit. En zo zijn wij verder gegaan. Van Spijkenissen in het centrum. Naar de truckrun hier zo in Spijkenissen. Tot aan in de dierentuin. Ik ben laatst bij Vandaag Inside geweest zelfs. Met Johan Derksen, Wilfred Genee en Van der Gijp. Een leuke video opgenomen. Waarin ze ons eigenlijk ook een soort supporten. En een mooie lofzang geven over de wedstrijd. Vrijdag is de stemming gedicht. Voor mij denk ik in de avond. En op zondag ben ik met 4 anderen. Zijn we live in de studio's van ESPN. Met alle andere teams. En daar wordt het live bekendgemaakt. Dus het wordt ook nog eens een... het gaat wel echt spannend worden. Ook gewoon echt live in de studio's bij hun in Amsterdam. Dus ja, dit gaat wel echt heel gaaf worden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

Stevie Wonder en Superstition als soundtrack bij de koffie. Ik neem aan dat je een bakkie hebt gezet voor jezelf en je collega's. Daarvoor nog de oude op met Funny en Oasis met Wonderwall. Zometeen wordt je bijgepraat over alles wat er gebeurt op het eiland voor de putten. Hoort tijdens het regio nieuws van 9:30. Eerst Gavin DeGraw nog en daarover.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken.

0: Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
4: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernisse. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernisse Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
5: Link reclame.
10: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
12: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanning.

0: Ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
3: This generation rules the nation with Russian.

0: Link actueel.
1: Eerder dit jaar bracht zanger Matthijs Nijmeijer een single uit genaamd Don't Come Easy. En ook op zijn social media kanalen plaatst hij regelmatig covers van de Beatles en Dolly Parton. Matthijs is op dit moment druk bezig met het maken van nieuwe muziek. Want kort geleden heeft hij opnieuw nieuwe muziek uitgebracht met als titel Sun on a Bad Day. Matthijs schoof in de studio aan om meer te vertellen over zijn nieuwe single.
2: Ja, ik heb dus meerdere nummers en vaak schrijf ik dan wel een nummer echt al vanuit een verhaal. Van goh, ik wil nu dat het hier over gaat, ik ga daar lekker omheen schrijven. Maar eigenlijk bij dit nummer viel dat wel mee. Ja, het was gewoon heel simpel. Ik heb dat nummer nu wel een hele tijd geleden al geschreven. Maar ik weet echt niet meer waarom, maar ik had gewoon op een dag een wat minder goede dag, zoals iedereen wel eens een keertje heeft. Maar ja, de zon die scheen wel heel mooi. Het was een heerlijk weertje. Ja, dus voor mij was het de sun on a bad day eigenlijk. En ik heb dat nummer geschreven, ja, eigenlijk maar 3 akkoorden. En dan heb je het nog wel een bridge en een outro met een transpose, dus dan gaat hij wat hoger. Maar eigenlijk is het heel simpel. En ik had dat nummer echt binnen een half uurtje echt wel klaar. Ja, of 3 kwartier had ik me echt wel klaar. En toen dacht ik van ja, dit is hem eigenlijk, waarom niet? Het is eigenlijk wel simpel, maar ja, ik vond het zelf dus wel een leuk pakkend nummertje van het refrein, ja.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Jordan Sparks in Battlefield na 54 Ultra. Ja, en Talk to You. En Mary Mary met Shackles staat ook nog op mijn lijstje. En die draaiden we dus voor je. Zometeen het nieuws van 10 uur. Bruce Springsteen draai ik ook nog met I'm on Fire. En Pink met Family Portrait. En deze van Bizarre Inc. I'm Gonna Get You.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid...

0: heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De bouw van nieuwe windmolens in Nederland ligt bijna helemaal stil. Omdat oude regels niet meer gelden, weten bouwers niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast worden veel plannen tegengehouden door buurtbewoners en zit het stroomnet op veel plekken simpelweg vol. Ondertussen worden oude windmolens zelfs weggehaald. Werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland. Een initiatief waar al langer veel protest tegen is. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Door de explosie zijn meerdere ruiten vernield, meldt de politie. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Het weer tenslotte. De nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja, joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch, Nihon? Echt wel.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

Bob Sinclair hoorde je net met de Sugar Hill Gang en de La La Song. Later dit uur ook nog muziek van Handsome Poets, van Shakira en van Prince. En nu deze van Juan Luis Guerra. Op link!

0: Link Actueel.
1: Door veranderend weer komen natuurbranden in Nederland steeds vaker voor. Arco Kooijman is binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verantwoordelijk voor de voorbereiding van de brandweer op natuurbranden in de regio en vertelt hier in gesprek met Link meer over.
2: Ja, grootste risicogebied op Voorne Putten, dat zijn echte duingebieden. Als je kijkt naar wat de brandweer nodig heeft om een natuurbrand te blussen, is A, we willen er komen. Nou, een stukje bereikbaarheid is echt wel een uitdaging. Wandelpaden, fietspaden. Nou, sommige fietspaden kunnen wel met de brandweervoertuigen komen, maar de wandelpaden sowieso niet. De grootte van het natuurgebied. Het is echt een heel groot duingebied wat dat betreft. En het gebrek aan bluswater. Want uiteindelijk hebben we water nodig. Wij gaan niet met zand blussen of wat dan ook. Dus we hebben echt bluswater nodig. Ja, en dat is juist in die grote natuurgebieden, de duingebieden in onze regio, is dat ja, beperkt beschikbaar. Het allerbelangrijkste is om uit te kijken met vuur. En vuur, dat kan letterlijk vuur zijn, hè, want heel veel natuurbranden worden ook wel bewust in brand gestoken. Nou, daar is natuurlijk heel weinig tegen te doen. Maar we maken ook mee dat er barbecues achtergelaten worden of leeggekieperd worden in de duingebieden. Maar met een windvlaag of iets dergelijks gerust de natuur in brand kunnen steken. Dus dat zijn wel ja, zaken waar mensen zelf op kunnen letten. Gewoon wees bewust dat als natuur eenmaal in brand staat, die brand zo snel kan uitbreiden, dat ze hem niet meer uit kunnen trappen met hun voeten of met een paar handen zand eroverheen. Dat kan echt heel snel uitbreiden. En ja, dan hebben we toch een uitdaging.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine. Nou, George Michael en Papa was a Rolling Stone hier op Blink op deze 11e mei. Speciale dag vandaag. Nou, valt mee. Er is eigenlijk niks geks. Het is eet wat je wil dag, dat dan weer wel. En de dag van Kylie Minogue, die draai ik ook nog met Spinning Around. Dus dat doe ik vlak voor het nieuws, het regio-nieuws van half of. Daarna heb ik Hans Poets voor je en Sky on Fire.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons kundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn.

0: zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: De nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien.
3: Reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellVoorne.nl. BeWell Voorne. Balans begint hier.
9: En nu terug naar de

The Handsome Poet en Sky on Fire hoorde je net hier op Link. Ik kijk nog even naar opmerkelijk nieuws uit de grote boze buitenwereld. Mijnwerkers in Myanmar hebben een robijn gevonden van 11.000 karaat. Dat is 2,2 kilogram, dat is dus heel zwaar. Deze edelsteen kan miljoenen opleveren, maar rechtergroepen roepen op om geen robijnen te kopen uit Myanmar, waar ze het leger strijdt tegen rebellengroepen. Het is dus een zootje, daar komt het een beetje op neer. En ja, dat betekent ook dat er geen handel is met robijnen. Maar ja, het is wel een mooi ding, dus ik ben benieuwd wie dat apparaat wel gaat kopen. Zomaar in Shakira, nu Lily Allen. Dat is Not Fair op Link.

0: Zanger Johnny Valentino uit Hellevoetsluis heeft een repertoire die onder andere bestaat uit eigen nummers. En sinds kort heeft hij weer een nieuwe single uitgenaamd Jij bent anders dan de rest. Johnny schoof in de studio van Lika met zijn nieuwe single om het verhaal hierachter te vertellen.
1: Nou, we werken al een aantal jaren met vaste mensen. Met Laurens van Wessel, dat is de producer van Frans Bauer en ook van Johnny Valentino. En Olaf Hesselmans. En ik gooi dan eigenlijk altijd wat dingetjes op van ik zou wel een zo'n soort plaat willen hebben. De vorige plaat was een soort Americana-plaat. Zijn we hier ook nog geweest, was hartstikke leuk.
2: Ja.
1: En nu had ik zoiets van, ja, ik wil een echte zomerplaat, een beetje merengue. Dat vind ik zelf ook leuke muziek. En er kwam deze plaat naar voren. Dan kijk ik een aantal liedjes gestuurd van, kan je dat, vind je dat leuk, vind je dat. En deze vond ik eigenlijk gelijk in één keer leuk. En ik denk, nou, heb ik een goede feel bij. Dus die gaan we opnemen. Een leuke tekst, goede muziek, mooi geproduceerd. En het leuke is ook nog met een dansgroep uit Spijkenisse heb ik de videoclip mee opgenomen. In mijn biografie zit altijd dat ik Mr. Positiever ben. Dus ja, bij al mijn platen wil ik wel het positieve gevoel altijd meegeven. Dat hoeveel ellende er ook in de wereld of om je heen is. Ja, kijk naar buiten, geniet van elkaar, geniet van het leven. En ja, zo zit ik eigenlijk zelf ook in elkaar. Dus dan wil ik eigenlijk met allemaal liedjes wil ik dat meegeven van maak er wat leuk van. Want het begint bij jezelf natuurlijk altijd.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Tim Finn en Fraction Too Much Friction. Shakira en Yazoo. Wat een verhaal, hè? Daar gisteren op de Europaweg. Bij de Maasvlakte in Rotterdam is een auto over de kop geslagen. Hij reed een beetje te hard. Hij reed tegen het verkeer in en raakte toen van de weg. De bestuurder was onder invloed. Een hoop gedoe. Hoe het met de bestuurder gaat, weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Tenminste, allebei de inzittenden van die auto. Het is, hoe is het mogelijk? Hè? Hoe krijg je het voor elkaar? Dus let een beetje op. Pas op met drank en autorijden. Dat kan gewoon helemaal niet. En als je dat soort mensen tegenkomt, ja, probeer ze te waarschuwen of zo. Of ga aan de kant. Ja, ik weet ook niet. Je kan jezelf daar heel moeilijk tegen beschermen. Dat is altijd heel vervelend. Zometeen hoor je Herbie Hancock hier met Rocket en Genuine met When Doves Cry. Maar nu is Prince and the Most Beautiful Girl.

0: spelen. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak een eenvoudige online afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Het trekt vandaag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Maar dan gaat het 12 voor het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
10: Gun jezelf de best mogelijke

0: Huiselijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. Het 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur. Link.

Fern Kinney en Together We Are Beautiful op deze 11e mei. Ja, dan zijn de mensen jarig. Ja, dus die moeten we even feliciteren. Moeten we niet vergeten. Eens even kijken, wat staat er op mijn lijstje? Dus even zien hoor. Ik heb een... Ja, waar is mijn lijstje gebleven eigenlijk? Heeft iemand mijn lijstje gestolen? Wat is dat? We hebben wel een jingle, maar geen lijstje meer. Oh, wacht, daar komt mijn lijstje aan. Ja, dankjewel, dankjewel. Vandaag is de verjaardag van Hanne Verboom. De Nederlandse actrice en presentatrice wordt vandaag 43. Ik ben trouwens ook de verjaardag van Andres Iniesta vergeten. Die Spaanse voetballer wordt vandaag 42. We feliciteren vandaag ook Simon Vroemen. De Nederlandse atleet wordt vandaag 57. Verder staat er op mijn lijstje Paul Rozenbullen. De Nederlandse politicus wordt vandaag 70. Hans Beyer, de acteur, wordt vandaag 78. En misschien ben jij vandaag ook wel jarig. Dat zou zomaar eens kunnen. Mag ik je dan van harte feliciteren? Ik ga Beyoncé voor je draaien met Single Ladies. Put a ring on. Is nu voor jou, omdat jij vandaag al die kaarsjes mag uitblazen. Daarna trouwens Somnieu met Morning en Coolio met Gangsta's Paradise. Je hoort ze nu hier op Link.

0: Link Actueel.
1: Zondag 17 mei organiseren Stichting Vaarkracht en Vereniging SK Vloot een vaarttocht op het Brielse Meer voor mensen die leven met de ziekte kanker en voor hun dierbaren. De vaarttocht wordt geheel kosteloos georganiseerd onder het motto Even een moment geen kankerpatiënt. Els van Stichting Vaarkracht vertelt meer over deze vaarttocht in onze regio.
2: Vaarkracht is opgestaan dus in 2012 door Lieke Itzinga en Robert Roes, die eigenlijk uit eigen ervaring hebben gemerkt dat tijdens hun persoonlijke proces dat het heel fijn was om mee uitgenomen te worden en om te gaan varen. En letterlijk en figuurlijk los van alles, de wind door je haren en even een tijd voor jezelf en aan niks anders denken dan lekker op het water zijn. En dat begint om 11 uur en dan monsteren we aan in Brielen, in de historische binnenstad. En er liggen zo'n 8 tot 9 schepen klaar om mee te varen. En de eigenaren die kunnen 4 mensen aan boord per schip zeg maar te gast hebben. En dan varen we zo tot drie uur, vier uur gevaren.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Shawn Mendes en Mercy naar Coolio met Gangsta's Paradise. En San Mieux met Morning op deze 11e mei. Kijk, heb ik nog gek nieuws uit de grote boze buitenwereld? Nee, hè? Valt mee. Nee, niks geks. Uit de regio wel, hè? Die brand zaterdagavond op de Lijnzaad dreef. Heftig hoor, hè? In Spijkenisse was dat. Oh ja, belangrijk nieuws nog eventjes. De nachtafsluiting op de N57. Hou er ook eventjes rekening mee tussen Helvoet Sluis en Bril. Maandag 11 mei, dinsdag 12 mei, woensdag 13 mei. De komende drie nachten dus. Dan is die N57 van 9 uur tot 5 uur helemaal dicht tussen Hellevoetsluis en Den Briel. Dus let daar eventjes op. 12 en 13 mei zelfs van beide richtingen. Dus ja, ze gaan daar dingen veranderen. Er komt ja, echt van alles en nog wat. Dynamische verkeerssignalering moet er komen. Er moet gemaaid worden. De afwatering wordt schoongemaakt. Er is wat zo op wat gereinigd moet worden. Goten en kolken worden schoongemaakt. Zwerfafval wordt opgeruimd. Het is ja, druk daar de komende nacht. Misschien hebben ze wel hulp nodig. Dan kun je gaan helpen. Nee, ik weet het niet. Enfin, zometeen het regio-nieuws van 11:30. Nu de police en message in a bottle.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernisse. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernisse Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link
9: weer.
10: Het trekt vanmiddag een smalle strook met de regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. En dan gaat of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
12: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je...

0: Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link

0: De Kings of Leon waren daar en You Somebody.
1: Link.
0: Ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je. Ja, over Dua Lipa. Die heeft een rechtszaak aangespannen tegen een televisieproducent omdat die haar gezicht heeft gebruikt om televisies te verkopen zonder dat ze daar toestemming voor heeft gegeven en zonder dat ze betaald is. Nou, dat betalen, dat mogen ze nu al doen, want ze eist $16 miljoen.
1: Link.
0: Dan is er nieuws over Christina Curry. Die is in verwachting van een meisje. Zaterdag heeft ze dat bekendgemaakt en ze deelde beelden van de gender reveal party. Wanneer het allemaal moet gebeuren, dat weet ik niet, maar in ieder geval houden we je daarvan op de hoogte.
1: Link.
0: Dan is er nog nieuws over Miss Montreal. Die geeft namelijk een 20-jarig jubileumconcert. Ze viert dat 20-jarig jubileum dan met een concert in AFAS Live. We gaan het zien.
1: Link.
0: Dan is er ook nog nieuws over Thomas Berger. De zanger is afgelopen 3 jaar 30 kilo afgevallen. Het gewichtsverlies was bewust, maar de exacte reden daarover weten we eigenlijk niet. Hij vertelt alleen dat hij de allerfitste versie van zichzelf wil zijn voordat hij 40 is.
1: Link.
0: Zo, nou, dat was nieuws uit de wereld van... Oh nee, ik heb nog één nieuws.

0: Over Cesar Zuiderwijk, dat is ook nog wel interessant om even te zeggen. Na tientallen jaren op het podium neemt hij binnenkort afscheid van het theater. De drummer van de Golden Earring wil het namelijk wat rustiger aan gaan doen en meer tijd besteden aan het leven buiten de spotlights. Maar muziek blijft natuurlijk altijd een rol spelen. Ik ben benieuwd of hij nog eens een band blijft spelen. Dat lijkt me, ja, zou hij dat nog blijven doen? Ik weet het niet, we gaan het merken.
1: Link.
0: Zo, dat was nieuws uit de wereld van de showbiz. Dit is Pino D'Angio. Ma che idea,
2: nieuws. Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 16 mei kun je in de ochtenduren tussen 9:30 en 10:30 deelnemen aan een wandeling van natuurmonumenten door het Voornesduin. Met een groep wandelaars kun je meedoen aan een wandeling door het kustlandschap in de regio, waarbij bos, strand en valleien centraal staan. Meer informatie over de wandeling door het Voornesduin vind je op natuurmonumenten.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.

Bill Withers en Lovely Day naar Bruno Mars en I Just Might. Je hoorde ze net voorbij komen, het geluid van Voor een Putten. In Hellevoetsluis zat zondagmiddag een jongetje vast in een grijpautomaat bij de supermarkt daar. Ja, echt waar, aan de jachthoren was dat. Het jongetje zat vast met zijn arm en de brandweer kwam naar de locatie toe en die kreeg de arm van de jongen er weer uit. Heel voorzichtig hebben ze het allemaal gedaan. En uiteindelijk heeft hij ook nog wat gekregen. Een traumabeertje. Dus ja, het heeft nog wat opgeleverd ook. Hij dacht natuurlijk van ik haal iets uit die grijpautomaat, daar kan ik wel bij. Maar dat lukte hem niet en toen heeft hij toch uiteindelijk een traumabeertje gekregen. Ja, ja, wordt het nog beloond ook. Bruce Springsteen komt eraan met Better Days. Christina Aguilera ook met Candyman. En Faith Evans met Mesmerized hoor je nu ook nog op Link. En daarmee neem ik afscheid van je. Ik wens jou een prettige dag. Voor zo direct eet smakelijk. Al het nieuws vanuit de regio krijg je straks voorgeschoteld tijdens de Linklunch. En ik zeg tot morgen. Hoi.

0: Centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het datacenter van Northsea in Almere krijgt uiterlijk woensdag weer tijdelijke stroom. Afgelopen donderdag brak daar brand uit, waardoor het stroomnet beschadigd raakte. Veel gebruikers van het datacenter hadden last van storingen, zoals bij Universiteit Utrecht, waar toegangspassen niet meer werkten. Door vertraagde levering van onderdelen duurt het herstel langer dan verwacht. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. En camperbezitters zetten massaal hun busje te koop, nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet meer op. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com. Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende

0: offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

Jordi Axwell en More Than You Know als opener voor een nieuwe Link Lunch voor deze maandag 11 mei alweer. Het is de eerste uitzending van deze week, maar ook vandaag natuurlijk weer diverse gasten en het laatste nieuws uit de regio, waarbij we je op de hoogte houden van wat er allemaal op Voorneputten gebeurt. We hebben onder andere Priscilla aan de lijn over de avondvierdaagse in Brielen. En we bellen natuurlijk ook nog eventjes met Wilma over de tuintjesmarkt in Zuidland. En we kijken uiteraard weer in de Link Regio Agenda. Wat gaat er allemaal gebeuren op Voorneputten de komende tijd? En natuurlijk de beste muziek van vroeger en nu. Dit is tot 1 uur Link Lunch.

0: Will Smith en Miami hoorden hier bij Link Lunch. En we hebben een telefonische gast, want ook in onze regio vinden er steeds vaker tuintjesmarkten plaats. Ook op zaterdag 6 juni in Zuidland, waarbij verschillende bewoners vanuit hun eigen tuin spullen verkopen. Wilma is een van de organisatoren van de tuintjesmarkt in Zuidland en vertelt graag meer over wat er allemaal op 6 juni gaat gebeuren. En daarom hangt ze nu aan de lijn. Goedemiddag, Wilma.
1: Hoi Perry.
0: In eerste instantie vraag ik me altijd inderdaad af. Je bent een organisator van de tuintjesmarkt. Maar ooit heb je een keer op dat punt gestaan dat je dacht, ik heb interesse in tuintjesmarkt, ik wil daar iets mee gaan doen. Hoe is dat ooit bij jou ontstaan?
1: Nou, de afgelopen paar jaren werd het al georganiseerd door een aantal mensen in Zuidland. En die zijn ermee gestopt en die hebben toen een oproep gedaan van, is er iemand die dit van ons wil overnemen? En ik dacht, ja, ik ga dit gewoon proberen.
0: Ja, en toen is dat inderdaad allemaal gaan lopen. Heb je zoiets van, ik vind het hartstikke leuk om te doen, of komt er toch wel heel veel bij kijken?
1: Ik vind het echt zo ontzettend leuk om te doen. Het verbaast me enorm, maar ik vind het echt heel leuk om al die enthousiaste e-mails te ontvangen van mensen die zich opgeven. En dat is allemaal, dat is gewoon heel leuk. En ik merk ook in Zuidland, het wordt steeds groter. En ik heb voor ogen, ik zou het echt zo tof vinden als mensen elkaar opzoeken en dan ook weten van, oh, die woont daar en daar. En ik kom daar eigenlijk anders niet. En nu ben ik er geweest. En dat je dan op straat loopt en dat je elkaar dan gewoon gedag kunt zeggen.
0: Ja, dus ook een beetje het verbindende stukje, zeg maar, tussen alle inwoners.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En nu je het inderdaad dus organiseert, wat komt er allemaal bij kijken? Dat je denkt, dat komt er ook allemaal bij kijken om een tuintjesmarkt te realiseren. Zijn er bepaalde dingen dat je dacht, oh ja, daar moet ik ook rekening mee houden bijvoorbeeld?
1: Ja, ik dacht ook van, hoe kan ik er nou voor zorgen dat iemand inderdaad uit het nieuwe gedeelte van Zuidland, bijvoorbeeld van de Houtwal, helemaal de dijk op gaat of richting de Dwarsweg, wat ook echt aan de buitenkant van Zuidland ligt. Dat is dan wel iets waar, daar moest ik even over nadenken, van hoe ga ik daar nou voor zorgen? En ik dacht, ik ga daar gewoon een puzzeltocht bij maken, dat mensen dan bij elk kraampje, bij elk tuintje iets van een letter kunnen komen ophalen en dat ze daar dan een woord of een zin, of iets slangs, dacht ik ook. Misschien is dat ook wel heel erg leuk om te doen. En dat dan mailen naar mij, en dat ze dan een prijsje kunnen winnen. Ik dacht, misschien is dat leuk. Dus het is een beetje van, hoe kun je nou mensen enthousiasmeren om ook echt al die adressen af te gaan? Want het is best wel heel erg verspreid.

0: Over Zuidland. En flyers, dat kost geld. Dus dat was ook een beetje dat ik dacht van ja, hoe ga ik dat doen? Dus nou ja, goed. Ik heb nu gewoon flyers laten drukken en ik dacht hartstikke leuk. En het levert gelukkig inschrijvingen op. Dus dat is heel fijn.
1: Ja, leuk. Wat hoeveel mensen doen er inmiddels al mee? Hoeveel mensen hebben zich aangemeld om echt bij de Tuintjesmarkt aan deel te nemen op 6 juni?
0: Ja, ik heb nu ruim 40 adressen, maar ik wil er echt nog veel meer bij.
1: Ja, en hoeveel, wat is een beetje de richtlijn? Hoeveel mensen denk je, of is het gewoon zoveel mogelijk?
0: Ja, eigenlijk wel zoveel mogelijk. Maar ik moet natuurlijk ook wel mensen hebben nog in Zuidland die die tuintjes komen gaan bezoeken. Dus niet iedereen moet ze gaan inschrijven. Ja. Maar ik dacht wel van, als het dus 75 zou kunnen halen, dan ben ik wel echt heel tevreden.
1: Ja, en doe je dit helemaal in je eentje organiseren? Of heb je nog mensen om je heen die je erbij helpen?
0: Ja, ik heb gelukkig mensen die me helpen. Ik ben er heel erg blij mee. Zeker met het flyeren. Dat vond ik echt, dat is best wel tijdrovend. En ik heb best wel wat mensen die zeggen, oh joh, maar dan doe ik dat toch wel tijdens mijn hond uitlaten. Of nou, ik vind lopen heel leuk. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ik heb ook mensen die in hun winkel de flyers hebben neergelegd. Of een poster hebben opgehangen. Ook heel tof. Ja, dus ik heb wel hulp. En voor de rest doe ik het wel zelf. Maar dat vind ik ook heel leuk om te doen, dus dat scheelt.
1: Kijk, en als mensen meer informatie willen over de tuintjesmarkten, waar kunnen ze terecht?
0: Ze kunnen terecht op Facebook en op Instagram. Daar kun je ons gewoon vinden op Tuintjesmarkt Zuidland of Zuidland Tuintjesmarkt. En dan poppen we meteen op, dus dat is helemaal goed. En je kan me ook altijd een e-mail sturen, tuintjesmarktzuidland@gmail.com.
1: Ja, en dan nog als afsluiten, wat maakt de tuintjesmarkt in Zuidland zo leuk om te bezoeken?
0: Dit is echt heel divers. Ja, het is echt heel divers. En je komt echt op plekken waar je anders gewoon niet komt, denk ik.
1: Ja. Nou, Wilma, dankjewel dat je eventjes aan de lijn erover wilde komen. En vast veel succes ook met de voorbereiding. En heel veel plezier op 6 juni.
0: Geweldig, dankjewel.
1: Dankjewel, fijne dag, hè.
0: Doei.

0: Ace of Base en I Saw the Sign hoor je hier bij Link, de streekomroep van Voorne Putten. En je hoort het de laatste tijd steeds vaker voorbij komen dat door zonnige en droge perioden de kans op natuurbranden steeds groter wordt. Uit onderzoek van het KNMI blijkt dat de kans op natuurbranden in sommige jaren zelfs tot 2 keer zo groot is als gemiddeld. En dat dit niet eens het geval is als het hoogzomer is. Na dit nieuws gingen we in gesprek met Arco Kooijman, want die is van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding op natuurbranden in onze regio. En Arco die vertelt in gesprek met Link meer over het voorkomen van natuurbranden en wat je jezelf kunt doen.
1: Ja, grootste risicogebied op Voorne Putten, dat zijn echte duingebieden. Als je kijkt naar wat de brandweer nodig hebben om een natuurbrand te blussen, is A, we willen er komen. Nou, een stukje bereikbaarheid is echt wel een uitdaging. Wandelpaden, fietspaden. Nou, sommige fietspaden kunnen wel met de brandweervoertuigen komen, maar de wandelpaden sowieso niet. De grootte van het natuurgebied. Het is echt een heel groot duingebied wat dat betreft. En het gebrek aan bluswater. Want uiteindelijk hebben we water nodig. Wij gaan niet met zand blussen of wat dan ook. Dus we hebben echt bluswater nodig. Ja, en dat is juist in die grote natuurgebieden, de duingebieden in onze regio, is dat ja, beperkt beschikbaar. Nou, het allerbelangrijkste is om uit te kijken met vuur. En vuur, dat kan letterlijk vuur zijn, hè, want heel veel natuurbranden worden ook wel bewust in brand gestoken. Nou, daar is natuurlijk heel weinig tegen te doen. Maar we maken ook mee dat er barbecues achtergelaten worden of leeggekieperd worden in de duingebieden. Maar met een windvlaag of iets dergelijks gerust de natuur in brand kunnen steken. Dus dat zijn wel ja, zaken waar mensen zelf op kunnen letten. Gewoon wees bewust dat als natuur eenmaal in brand staat, die brand zo snel kan uitbreiden dat ze hem niet meer uit kunnen trappen met voeten of met een paar handen zand eroverheen. Dat kan echt heel snel uitbreiden. En ja, dan hebben we toch een uitdaging.
2: Als nou iemand aan het wandelen is en ziet dat er een brand ontstaat of is, wat kun je doen?
1: Ja, het allerbelangrijkste is gelijk 112 bellen. Want over het algemeen, als mensen zelf aan de slag gaan, een natuurbrand breidt sneller uit dan een mens zeg maar uit kan trappen of met zand.

0: kan blussen. Dus 112 bellen, zorg ervoor dat de locatie goed duidelijk is. Tegenwoordig kunnen we die ook delen met de mobiele telefoon richting de meldkamer. Dus dat is absoluut de allerbelangrijkste stap. En ja, ben je bekend in het gebied, loop naar een weg toe en vang de brandweer of de andere hulpdiensten op.
1: Ja, je hoorde Arco Kooijman van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond inderdaad over de voorlichtingen met de droge en zonnige periode waarop de kans op natuurbranden steeds groter wordt. Wil je de hele video met Arco bekijken? Dat kan natuurlijk via onze website linkmedia.nl of de social media kanalen zoals Facebook en Instagram. En dat vind je allemaal onder facebook.com/linkonline of linkmedia op Instagram.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is een pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
5: bernissepop.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk...

0: eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 12:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voornaanzee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.
10: Link reclame.
11: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
13: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
14: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit 20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit 20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
15: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht.

Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Toch wel een van de grotere hits van het afgelopen moment. Je hoorde Ray en Where Is My Husband hier bij Link Lunch. En we gaan weer vooruitblikken in de agenda.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, we gaan even kijken wat er te doen is in Nissewaard en Voornaanzee. En dat begint op aankomende vrijdag. Want vrijdag 15 mei wordt een vleermuisexcursie georganiseerd door de duinen van Oostvoorne. Tussen 9:15 en 22:45 s'avonds ga je met een boswachter op pad om de vleermuizen te spotten. En meer te leren over de vleermuizen zelf. Meer informatie over deze activiteit vind je op zuidhollandslandschap.nl. En dan van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei is het weer tijd voor de traditionele paardenmarkt in Heenvliet. Je kunt in het Pinksterweekend terecht op de markt voor de paarden, maar je kunt ook terecht voor de kermis, de feesttenten, maar ook een kunstmarkt, vinylmarkt en een oldtimer show staat ook nog eens op het programma. Het hele programma en meer informatie over de paardenmarkt, die vind je op paardenmarkt-heenvliet.nl. Heb je zelf een tip voor onze redactie om toe te voegen aan de linkagenda? Geef dan vooral eventjes door via de mail, is redactie@linkmedia.nl, maar een berichtje op facebook.com/linkonline of op Instagram via linkmedia is natuurlijk ook welkom. En daarnaast ook nog een belletje via 0181 20 10 20. En wie weet voegen we jouw tip toe aan de redactie en het regioagenda.

laatste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: U2 en Beautiful Day worden hier bij Link Lunch. Het programma waar we weer tot 1 uur bij praten over de laatste actualiteit uit Voorneputten. En we hebben diverse gasten en we hebben nu alweer een telefonische gast aan de lijn. Want vanaf volgende week dinsdag 19 mei vindt een nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Briele en Vierpolders plaats. Jong en oud hebben weer de mogelijkheid om 4 dagen mee te wandelen en sportief bezig te zijn. En Priscilla, die is onderdeel van de organisatie van de Avondvierdaagse Briele en Vierpolders. En die hangt nu aan de lijn om je meer over te vertellen. Goedemiddag Priscilla.
1: Goedemiddag.
0: Ik vraag me altijd inderdaad af, wat maakt het volgens jou altijd zo leuk om mee te doen aan de Avondvierdaagse?
1: Ja, de gezelligheid en de samenhorigheid van jong en oud door elkaar heen is eigenlijk wel het mooiste wat er is.
0: Ja, en de editie van dit jaar, hoe gaat dat eruit zien qua deelnemers en bijvoorbeeld de routes die worden gelopen?
1: Nou, de routes lijken een beetje op hetzelfde als vorig jaar. Er waren ook hele leuke routes. We komen op allerlei verschillende plekken die mensen eigenlijk nog niet hadden ontdekt. Dus dat is door de natuur, maar over de wegen, over de wallen, door de Voorstraat. Ja, het worden echt hele leuke routes weer. En qua aanmeldingen gaan we richting de 900.
0: Kijk, dus dat gaat in ieder geval al hartstikke goed ook qua aanmeldingen. Is bijvoorbeeld die routes waar je het over hebt, is dat ook de grootste uitdaging die jullie als organisatie hebben?
1: Ja, de route is op zich niet, maar wel de veiligheid. Dus de verkeersregelaars op de juiste plekken neerzetten en het doorschuiven daarvan is echt een puzzel waar een collega van mij altijd heel druk mee bezig is.
0: Ja, en hoeveel mensen zijn er actief vanuit jullie om dit allemaal op poten te zetten?
1: We zijn met een team van 5 mensen.
0: Kijk, en jij bent daar onderdeel van en dat hoeveelste keer doe je dit keer al mee?
1: Het is 5 jaar niet in Briele geweest en vorig jaar bij de eerste editie opnieuw opgezet met een nieuw team.
0: Kijk, en is het nog toch, nu inderdaad dan 5 jaar geleden, maar heb je nog bepaalde herinneringen zelf als organisator, maar bijvoorbeeld ook van vroeger, dat je denkt van nou ja, als ik aan de Avondvierdaagse denk, dan denk ik hieraan?
1: Zelf heb ik eigenlijk nooit meegelopen aan een Avondvierdaagse. Dus ik heb zelf geen ervaring. Ik heb wel ervaringen met het meelopen van de Avondvierdaagse met mijn nichtje in Rozenburg. En dat was zo ontzettend leuk en gezellig en hele vrolijke kinderen.

0: En dat was eigenlijk ook de reden waardoor ik het wilde opzetten voor de kinderen hier in Brielen die ik nog niet hadden meegemaakt. En van horen zeggen van alle ouders hoe leuk het altijd was vroeger en waarom het niet meer in Brielen was. Dus vandaar dat wij het eigenlijk ook met een groepje hebben opgezet.
1: En hoe zijn de reacties in Brielen en Vierpolders?
0: Ja, heel enthousiast. Iedereen vond het helemaal geweldig vorig jaar. En nou, je ziet, de aanmeldingen zijn ook hoger geworden dan vorig jaar. Dus je ziet dat ook die reclame wel mond op mond is gegaan hier bij ons.
1: Kijk, en als mensen inderdaad 4 dagen weer meegewandeld hebben, is er weer zoiets als een medaille of hebben jullie een andere prijs of iets?
0: Nee, we hebben inderdaad medailles en familieleden mogen natuurlijk altijd de laatste avond in de voorstad staan om hun kleinkinderen en kinderen ook aan te moedigen. En wij hebben ook op de laatste avond nog een leuke DJ geregeld.
1: Kijk, dus dat wordt één gezellige boel. En wat vind je zelf qua route van de 4 dagen het hoogtepunt of zijn het alleen maar hoogtepunten achter elkaar?
0: Nou, het zijn inderdaad best wel eigenlijk allemaal wel hoogtepunten, maar ik denk dat het leukste wel dag 1 is. Want dan gaan we ook door het Vrijheidsbos heen. En dat is ook een hartstikke mooi bos, die niet iedereen kent, maar dat gewoon een hele mooie plek is.
1: Kijk, en als mensen zich aan willen melden nog om mee te doen aan de avondvierdaagse in Brielen en Vierpolders, waar kunnen ze terecht?
0: Nou, in principe zijn de aanmeldingen gesloten. Oh. We willen nog wel losse aanmeldingen doen volgende week, maar dat is dan zonder medaille, want we moeten de medailles op tijd ook inkopen.
1: Ja. Oké. Okay. En als mensen, ja, natuurlijk de mensen willen aanmoedigen langs de kant, zijn er ook ergens routes bijvoorbeeld te vinden online?
0: Ja, die komen een dag van tevoren online bij ons op de website avondvierdaagsebrielen.nl.
1: Super. Nou, Priscilla, dankjewel dat je eventjes aan de lijn wilde komen en heel veel succes volgende week.
0: Dankjewel en bedankt voor het bellen.
1: Graag gedaan. Hoi hoi.
0: Goeie uitzending.
1: Dankjewel.

Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie horen hier bij Link Lunch. Het is al bijna weer 1 uur, maar traditiegetrouw hebben we altijd eventjes bij Link Lunch een vooruitblik of een blik op de andere kanalen van Link Media. Want naast deze radiozender zijn we natuurlijk ook online te vinden via onze website linkmedia.nl. En ook onze televisiezender houden je 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio. Waaronder over het nieuws dat weggebruikers op Voorneputten deze week 's nachts rekening moeten houden met extra reistijd. Dat heeft allemaal te maken met afsluitingen en omleidingen op de N57 tussen Hellevoetsluis en Brielen. Rijkswaterstaat die voert vanaf aankomende avondnacht van maandag 11 mei en donderdag 14 mei voeren werkzaamheden uit aan de weg en de verkeerssystemen. En wil je dat helemaal lezen wanneer de weg precies is afgesloten deze week, dan kun je terecht op onze website linkmedia.nl. Daar leggen we helemaal op een rijtje uit wat er allemaal gaat gebeuren op de N57 en wanneer je rekening moet houden met extra reistijd hier in de regio. Ik ben er morgen weer met een nieuwe uitzending van Link Lunch en dan gaan we het onder andere hebben over Stichting voor Bikkels. En we hebben ook kunstenares Nina Valkoff aan de lijn. Is onder andere bekend van de kunstwerken hier in de regio die ze heeft gemaakt in de wijk Waterland in Spijkenisse. Dus morgen tussen 12 en 1 weer tijd voor een nieuwe uitzending van Link Lunch. En we gaan eruit met Davina Michel. Dit is Skyward. Tot morgen.

Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alva doen? En wie waren de

0: rechtsgeschiedenis. De admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Huis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch, niet dan? Echt wel.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. In het Vondelpark geldt vanaf vandaag een verbod op fatbikes. Overtreders krijgen de komende 2 weken eerst nog een waarschuwing. Daarna riskeren ze een boete van €115. De maatregel moet overlast van de fietsen verminderen. De gemeente Amsterdam onderzoekt de effecten en bekijkt of het verbod later ook op andere plekken kan worden ingevoerd. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegenken om van te smullen.
10: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
11: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
12: Kooi en vijf. Liefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
1: De beste

0: programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
1: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
1: Een nieuw uur Link.
2: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziek.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
6: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Vas van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Oud.

0: dorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check Sunday's.nl.
5: Tennissen, Pluto Sport, racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: De schapen van schaapsherder in Caletten van Schaik zijn klaar voor de zomer. Om maar 250 meter van hun zware vacht te ontdoen, heeft ze niet de eerste de beste ingehuurd. Meervoudig kampioen schaapsherder Johannes Kloosterman is speciaal daarvoor vanuit Friesland naar Rokanje afgereisd. Colette van Schaapskudde West-Voorne vertelt hier in gesprek met Link meer over.
2: Ik heb een Nederlands kampioen hier naartoe gehaald. Die komt helemaal uit Friesland. Johannes Kloosterman. En hij komt ieder jaar. En ik ben hem heel dankbaar dat hij helemaal hier naartoe wil komen om mijn meiden te scheren. Ik heb schapen voor het begrazen. Ik heb er op het moment 250. En die werken voor mij nu op twee gebieden tegelijk. En straks gaan ze allemaal naar één gebied. Ik werk vooral op Voorne Putten. Ik sta ook op Goeree-Overflakke. Eigenlijk waar ik nodig ben, daar ga ik naartoe. Mijn werkgevers zijn natuurmonumenten, zoals landschap, gemeentes, bedrijventerreinen. Dat zijn mijn opdrachtgevers. Dus wat ik doe is, ik neem mijn meiden, ik noem ze altijd mijn meiden. Ik neem ze mee naar natuurgebieden of opdrachten waar ik voor gevraagd word. En daar houden wij het gebied kort. Dus eigenlijk ben ik een loonwerker met een maaimachine. Alleen dat zijn allemaal mondjes. En die mondjes die eten gras op. Dus ik heb ze niet voor vlees. Echt puur voor het grazen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl. Onze social media kanalen als Facebook en YouTube. Of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brief.

0: Miele, jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.

0: Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland stijgt weer na recente regenval. Daardoor kunnen vrachtschepen weer wat meer lading meenemen. Op dit moment kunnen veel schepen maar zo'n 60-70% van hun capaciteit gebruiken. De rivier was de afgelopen weken te ondiep door droogte. Verwacht wordt dat het waterpeil later deze week verder normaliseert. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels.

0: en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
1: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
2: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 14:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link weer.
6: Af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.
7: Link reclame.
8: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
11: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
12: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
13: Chocoparadijs.nl.
12: Chocoparadijs.nl.
14: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
15: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
14: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
15: Check sundays.nl.
3: En nu terug naar de muziek.
16: Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: I have one thing to say. You better work.
1: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Een vlucht van KLM van Malaga naar Schiphol is zaterdag vertraagd door een bommelding via een wifi-hotspotnaam aan boord met een dreigende tekst. Na melding van de luchtvaartmaatschappij ontruimden de Spaanse autoriteiten het toestel, maar er werd niets gevonden. KLM doet geen uitspraken over de passagier en eventuele gevolgen voor de betreffende persoon. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot stakingen overgegaan. Minister Veilbrief van Sociale Zaken heeft laten weten dat het kabinet, naar aanleiding van het ultimatum, binnenkort een voorstel komt. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan een

0: boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto.

0: smachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-taart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Donderdag 14 mei vindt de schilderworkshop plaats in Beeldentuin Ravenstein in Heenvliet. Kinderen van 4 tot en met 14 jaar oud kunnen aan de slag gaan tijdens de workshop die ongeveer 1,5 uur duurt en wordt gegeven door Elma van het Hof. Het eigen gemaakte kunstwerk mogen de deelnemers na afloop mee naar huis nemen. Meer informatie over de kinderworkshop vind je op ruïne-ravenstein.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur.

0: betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met twee T's.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De gemeente Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.
2: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
9: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: En nu

0: Link Actueel.
1: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei is het weer tijd voor de traditionele paardenmarkt in Heenvliet. Je kunt in het Pinksterweekend terecht op de markt voor de paarden, maar ook kun je een bezoek brengen aan de kermis en de feesttenten. Daarnaast staat ook een kunstmarkt, een vinylmarkt en een oldtimershow op het programma. Meer informatie over de paardenmarkt vind je op paardenmarkt-heenvliet.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen de 24-jarige Jordi C. voor de dodelijke schietpartij in een Jumbo in Vlissingen. Daarbij kwam een 44-jarige man om het leven. Volgens het OM gaat het om doodslag, niet moord, omdat er geen vooropgezet plan was. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkopen aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten

0: Spinoflow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is...

0: Link actueel.
1: Vanaf dinsdag 19 mei vindt een nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Brielen en Vierpolders plaats. Jong en oud hebben weer de mogelijkheid om 4 dagen mee te wandelen en sportief bezig te zijn. Priscilla is onderdeel van de organisatie van deze Avondvierdaagse en vertelde meer over de aankomende editie.
2: Nou, de routes lijken een beetje op hetzelfde als vorig jaar. Er waren ook hele leuke routes. We komen op allerlei verschillende plekken die mensen eigenlijk nog niet hadden ontdekt. Dus dat is door de natuur, maar over de wegen, over de wallen, door de voorstraat. Ja, het worden echt hele leuke routes weer. En qua aanmeldingen gaan we richting de 900. Nee, we hebben inderdaad medailles en familieleden mogen natuurlijk altijd de laatste avond in de voorstraat staan om hun kleinkinderen en kinderen ook aan te moedigen. En wij hebben ook op de laatste avond nog een leuke DJ geregeld.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 16:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernisse. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernisse Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link weer.
11: Af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Kom.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij Kooi Care Hoekse Waard als een vis in het water. Kooi Care is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
6: En nu terug naar de

0: Link actueel.
1: Mensen die altijd al eens met de politie hebben willen gamen, kunnen op woensdag 13 mei tussen 3 en 4:30 middags terecht in gebouwde driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kunt de strijd aangaan met de agenten tijdens games en dit is allemaal geheel gratis. Wel is het nodig om jezelf van tevoren aan te melden via de website van Stichting Push. Dit kan via stichting-push.nl onder het kopje activiteiten.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: Schilder- of stukwerk, timmer, tegel- of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëliërs.

0: Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn al eerder besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Saar, heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. De 37-jarige man die een explosie veroorzaakte bij een pand van D66 in Den Haag wordt verdacht van handelen met een terroristisch oogmerk. Hij gooide afgelopen donderdagavond een vuurwerkbom in het pand. Er raakte niemand gewond. De verdachte heeft nog geen motief gegeven en blijft langer vastzitten. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkopen aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over. Boven het noordwestelijk kustgebied hebben we te maken met zware windstoten. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden en vannacht neemt de wind weer af. Morgen wisselvallig met af en toe regen en maximaal 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen.

0: Bestrating is een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Ook in onze regio vinden er steeds vaker tuintjesmarkten plaats. Zo ook op zaterdag 6 juni in Zuidland, waarbij verschillende bewoners vanuit hun eigen tuin spullen verkopen. Wilma is een van de organisatoren van de tuintjesmarkt in Zuidland en vertelde in het programma Link Lunch meer over wat er op 6 juni allemaal gaat gebeuren.
2: Ik vind het echt zo ontzettend leuk om te doen. Het verbaast me enorm, maar ik vind het echt heel leuk om al die enthousiaste e-mails te ontvangen van mensen die zich opgeven. En dat is allemaal, ja, dat is gewoon heel leuk. En ik merk ook in Zuidland, het wordt steeds groter. En ik heb voor ogen, ik zou het echt zo tof vinden als mensen elkaar opzoeken en dan ook weten van, oh, die woont daar en daar. En ik kom daar eigenlijk anders niet. En nu ben ik er geweest. En dat je dan op straat loopt en dat je elkaar dan gewoon gedag kunt zeggen. Ja, ik heb nu ruim 40 adressen, maar ik wil er echt nog veel meer bij. Ja, eigenlijk wel zoveel mogelijk. Maar ik moet natuurlijk ook wel mensen hebben nog in Zuidland die tuintjes komen gaan bezoeken. Dus stel van, als het er 75 zou kunnen halen, dan ben ik wel echt heel tevreden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een

0: Motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernisse. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernisse Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. De gemeente Nissewaard en Voorn aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.

0: Link Actueel.
1: Op maandag 11 mei, dinsdag 12 mei en woensdag 13 mei wordt in de avond en nachtelijke uren gewerkt aan de N57 tussen Hellevoetsluis en Brielen. Op deze dagen wordt de weg telkens van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten voor het verkeer. In de nacht van 12 op 13 mei is de weg in beide richtingen dicht. Op deze dag zijn ook de verbindingswegen vanaf de A15 naar de N57 afgesloten. Tijdens overige dagen is de weg alleen in de richting van Brielen dicht. Rijkswaterstaat vraagt rekening te houden met extra reistijd van maximaal 30 minuten en roept op de aangegeven omleidingen te volgen. Meer informatie over de afsluitingen vind je op rijkswaterstaat.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.

0: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet dan? Echt wel.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de Anders-variant van het Hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. De man die gewapend het mediagala van Donald Trump probeerde te bestormen, ontkent alle aanklachten, waaronder een moordplan op de president. Bij zijn arrestatie ontstond een schietpartij waarbij een agent werd geraakt. De man droeg meerdere wapens en stuurde vooraf een manifest waarin hij geweld tegen regeringsleden aankondigde. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn eerder al besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.

0: Hyundai's Hellevoetsluis. Is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar...

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.

0: Link actueel.
1: Door veranderend weer komen natuurbranden in Nederland steeds vaker voor. Arco Kooijman is binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verantwoordelijk voor de voorbereiding van de brandweer op natuurbranden in de regio en vertelt hier in gesprek met Link meer over.
2: Ja, grootste risicogebied op Voor de Putten, dat zijn echte duingebieden. Als je kijkt naar wat de brandweer nodig heeft om een natuurbrand te blussen, is A, we willen er komen. Nou, een stukje bereikbaarheid is echt wel een uitdaging. Wandelpaden, fietspaden. Nou, sommige fietspaden kunnen wel met de brandweervoertuigen komen, maar de wandelpaden sowieso niet. De grootte van het natuurgebied. Het is echt een heel groot duingebied wat dat betreft. En het gebrek aan bluswater. Want uiteindelijk hebben we water nodig. Wij gaan niet met zand blussen of wat dan ook. Dus we hebben echt bluswater nodig. Ja, en dat is juist in die grote natuurgebieden, de duingebieden in onze regio, is dat ja, beperkt beschikbaar. Het allerbelangrijkste is om uit te kijken met vuur. En vuur, dat kan letterlijk vuur zijn, hè, want heel veel natuurbranden worden ook wel bewust in brand gestoken. Nou, daar is natuurlijk heel weinig tegen te doen. Maar we maken ook mee dat er barbecues achtergelaten worden of leeggekieperd worden in de duingebieden. Maar met een windvlaag of iets dergelijks gerust de natuur in brand kunnen steken. Dus dat zijn wel ja, zaken waar mensen zelf op kunnen letten. Gewoon wees bewust dat als natuur eenmaal in brand staat, die brand zo snel kan uitbreiden, dat ze hem niet meer uit kunnen trappen met hun voeten of met een paar handen zand eroverheen. Dat kan echt heel snel uitbreiden. En, ja.

0: dan hebben we toch een uitdaging.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het.

0: Link Actueel.
1: Zanger Johnny Valentino uit Hellevoetsluis heeft een repertoire die onder andere bestaat uit eigen nummers. En sinds kort heeft hij weer een nieuwe single uitgenaamd Jij bent anders dan de rest. Johnny schoof in de studio van Link aan met zijn nieuwe single om het verhaal hierachter te vertellen.
2: Nou, we werken al een aantal jaren met vaste mensen. Met Laurens van Wessel, dat is de producer van Frans Bauer en ook van Johnny Valentino. En Olaf Hesselmans. En ik gooi dan eigenlijk altijd wat dingetjes op van ik zou wel een zo'n soort plaat willen hebben. De vorige plaat was een soort Americana-plaat. Zijn we hier ook nog geweest, was hartstikke leuk.
1: Ja.
2: En nu had ik zoiets van, ja, ik wil een echte zomerplaat, een beetje merengue. Dat vind ik zelf ook leuke muziek. En dan kwam deze plaat naar voren. Dan krijg ik een aantal liedjes gestuurd van, kan je dat, vind je dat leuk, vind je dat. En deze vond ik eigenlijk gelijk in één keer leuk. En ik denk, nou, heb ik een goede feel bij. Dus die gaan we opnemen. Een leuke tekst, goede muziek, mooi geproduceerd. En het leuke is ook nog met een dansgroep uit Spijkenis heb ik de videoclip mee opgenomen. In mijn biografie zit altijd dat ik Mr. Positieve ben. Dus ja, bij al mijn platen wil ik wel het positieve gevoel altijd meegeven. Dat hoeveel ellende er ook in de wereld of om je heen is. Ja, kijk naar buiten, geniet van elkaar, geniet van het leven. En ja, zo zit ik eigenlijk zelf ook in elkaar. Dus dan wil ik eigenlijk met allemaal liedjes wil ik dat meegeven van maak er wat leuk van. Want het begint bij jezelf natuurlijk altijd.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 15 mei wordt de vleermuisexcursie georganiseerd door de duinen van Oostvoorne. Tussen 20:15 en 21:45 s'avonds ga je samen met een boswachter op pad om vleermuizen te spotten en meer te leren over de vleermuizen zelf. Meer informatie over deze activiteit vind je op zuidhollandslandschap.nl.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
7: Chocoparadijs.nl.
6: Chocoparadijs.nl.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link
11: weer.
12: Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd.

0: stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden.
1: Link reclame.
2: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van klusbedrijf Hellevoets inschakelt.
4: Bouwen, verbouwen of renoveren. Klusbedrijf Hellevoets maakt het mooi.
3: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
4: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
3: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit 20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit 20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.nl.

0: Link actueel.
1: Op maandag 11 mei, dinsdag 12 mei en woensdag 13 mei wordt in de avond en nachtelijke uren gewerkt aan de N57 tussen Hellevoetsluis en Brielen. Op deze dagen wordt de weg telkens van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten voor het verkeer. In de nacht van 12 op 13 mei is de weg in beide richtingen dicht. Op deze dag zijn ook de verbindingswegen vanaf de A15 naar de N57 afgesloten. Tijdens overige dagen is de weg alleen in de richting van Brielen dicht. Rijkswaterstaat vraagt rekening te houden met extra reistijd van maximaal 30 minuten en roept op de aangegeven omleidingen te volgen. Meer informatie over de afsluitingen vind je op rijkswaterstaat.nl.

0: Link actueel.
1: Ook in onze regio vinden er steeds vaker tuintjesmarkten plaats. Zo ook op zaterdag 6 juni in Zuidland, waarbij verschillende bewoners vanuit hun eigen tuin spullen verkopen. Wilma is een van de organisatoren van de tuintjesmarkt in Zuidland en vertelde in het programma Link Lunch meer over wat er op 6 juni allemaal gaat gebeuren.
2: Ik vind het echt zo ontzettend leuk om te doen. Het verbaast me enorm, maar ik vind het echt heel leuk om al die enthousiaste e-mails te ontvangen van mensen die zich opgeven. En dat is allemaal, ja, dat is gewoon heel leuk. En ik merk ook in Zuidland, het wordt steeds groter. En ik heb voor ogen, ik zou het echt zo tof vinden als mensen elkaar opzoeken en dan ook weten van, oh, wie woont daar en daar? En ik kom daar eigenlijk anders niet. En nu ben ik er geweest. En dat je dan op straat loopt en dat je elkaar dan gewoon gedag kunt zeggen. Ja, ik heb nu ruim 40 adressen, maar ik wil er echt nog veel meer bij. Ja, eigenlijk wel zoveel mogelijk, maar ik moet natuurlijk ook wel mensen hebben nog in Zuidland die tuintjes komen gaan bezoeken. Dus stel van, als het er 75 zou kunnen halen, dan ben ik wel echt heel tevreden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: 19 mei vindt een nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Brielen en Vierpolders plaats. Jong en oud hebben weer de mogelijkheid om 4 dagen mee te wandelen en sportief bezig te zijn. Priscilla is onderdeel van de organisatie van deze Avondvierdaagse en vertelde meer over de aankomende editie.
1: Nou, de routes die zijn lijken een beetje op hetzelfde als vorig jaar. Er waren ook hele leuke routes. We komen op allerlei verschillende plekken die mensen eigenlijk nog niet hadden ontdekt. Dus dat is door de natuur, maar over de wegen, over de wallen, door de voorstraat. Ja, het worden echt hele leuke routes weer. En qua aanmeldingen gaan we richting de 900. Nee, we hebben inderdaad medailles en familieleden mogen natuurlijk altijd de laatste avond in de voorstraat staan om hun kleinkinderen en kinderen ook aan te moedigen. En wij hebben ook op de laatste avond nog een leuke DJ geregeld.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link Actueel.
1: Door veranderend weer komen natuurbranden in Nederland steeds vaker voor. Arco Kooijman is binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verantwoordelijk voor de voorbereiding van de brandweer op natuurbranden in de regio en vertelt hier in gesprek met Link meer over.
2: Ja, grootste risicogebied op Voorne Putten, dat zijn echte duingebieden. Als je kijkt naar wat de brandweer nodig heeft om een natuurbrand te blussen, is A, we willen er komen. Nou, een stukje bereikbaarheid is echt wel een uitdaging. Wandelpaden, fietspaden. Nou, sommige fietspaden kunnen wel met de brandweervoertuigen komen, maar de wandelpaden sowieso niet. De grootte van het natuurgebied. Het is echt een heel groot duingebied wat dat betreft. En het gebrek aan bluswater. Want uiteindelijk hebben we water nodig. Wij gaan niet met zand blussen of wat dan ook. Dus we hebben echt bluswater nodig. Ja, en dat is juist in die

0: Ook de natuurgebieden, de duingebieden in onze regio, is dat ja, beperkt beschikbaar. Het allerbelangrijkste is om uit te kijken met vuur. En vuur, dat kan letterlijk vuur zijn, hè, want heel veel natuurbranden worden ook wel bewust in brand gestoken. Nou, daar is natuurlijk heel weinig tegen te doen. Maar we maken ook mee dat er barbecues achtergelaten worden of leeggekieperd worden in de duingebieden. Maar met een windvlaag of iets dergelijks gerust de natuur in brand kunnen steken. Dus dat zijn wel ja, zaken waar mensen zelf op kunnen letten. Gewoon wees bewust dat als natuur eenmaal in brand staat, die brand zo snel kan uitbreiden dat ze hem niet meer uit kunnen trappen met een voeten of met een paar handen zand eroverheen. Dat kan echt heel snel uitbreiden. En ja, dan hebben we toch een uitdaging.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
2: Informatie uit je eigen woonplaats.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
5: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandschef Kaja Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de anders variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: Hey, kruidenkoker.
10: Ja, wat nou weer?
9: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
10: Nee, nog niet.
9: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
10: Oh ja, joh.

0: niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

uit de gelijknamige film van James Bond natuurlijk. A View to a Kill was dat muziek van Duran Duran. Het staat stil op de A4 Rotterdam-Den Haag. Althans, bij Delft, daar is de oprit dicht. Zo'n ongeluk gebeurt, houdt u daar rekening mee. Het staat ook stil bij de Spijkenissebrug, want die is nog zo'n 3 minuten open. Zojuist

de Botlekbrug open gegaan. En we hebben ook de Kalandbrug nog. Ja, 8 minuten duurt het zeker nog dat die dicht is. Dus u bent gewaarschuwd.

0: Al het sociaal-economisch nieuws helemaal live straks in een overzicht om 19:30 door de enige echte Ingmar himself.
1: Ja.
0: Hij is er nu al, je hoort het.
1: Echt, hoort mezelf ook.
0: Ja, je hoort jezelf ook.
1: Mezelf ook. Oh, ja. Ja. Ja, ja.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, welkom, dankjewel.
0: Ja, nou, dat is mooi. Zo dacht je na Moederdag.
1: Ja.
0: Eerst hadden we Moederdag en dan hebben we Ingmardag.
1: Ja. Ja. Dat is speciaal van mij. Ik voel me helemaal vereerd. Ik ben er stil van.
0: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Dat allemaal hartelijk welkom natuurlijk bij jaargang 38, aflevering 1499. Volgende week hebben we een feest. Gaan we Willem uitnodigen met zijn rollator en zo. Om te praten over de bezuinigingen die eraan gaan komen en de stakingsacties. Maar vandaag gaan we het sociaal-economisch nieuws nog doen. En hebben we natuurlijk het nieuws van die dag van 11 mei 2026. De dag dat we hoorden dat Dick Advocaat toch de bondscoach van Curaçao op het WK wordt. Fred Rutte is zojuist opgestapt. Het trieste nieuws van het overleden meisje bij de halve marathon. Ze was goed getraind, zeggen de ouders. De dagen ook dat heel veel mensen een beetje in spanning zitten, want de examens zijn begonnen. Daar moet je natuurlijk ook altijd een beetje rekening mee houden. En dat zijn allemaal zaken waar we geen aandacht aan besteden, want het sociaal-economisch nieuws viert hoogtij. Meer de helft van de vacatures zegt niets over het salaris, of is er vaag over. Er zijn minder mensen met saneringskrediet en een schuldhulp na de inkorting van het hulptraject, zo heeft men laten weten. De economische verschillen in de huishoudens groeien, want rijken verdienen steeds meer. Maar dan weet je ook hoe het gaat met de armen. Die gaan dan meestal wat minder verdienen. Natuurlijk heeft Robert Schroots ook heel veel leuke muziek uitgezocht. Tussen nu en 9:00 komt dat ze allemaal voorbij. En zoals gezegd om 19:30 en om 20:30. Je hoorde hem zojuist al eventjes, Ingmar van den Berg, met het belangrijkste sociaal-economisch nieuws. Dit is Zeker Weten, zoals gebruikelijk, tot 9:00 vanavond op Link.

Fine Young Cannibals en Johnny Come Home was dat. U kunt in Spijkenis in het Atlas Hotel aan de Groene Kruisweg nummer 11 bij de FNV terecht voor problemen en vragen op het gebied van werk en inkomen, zoals loonontslag en uitkeringen. Iedere dinsdagavond, dus ook morgenavond, is daar weer een spreekuur, dat eigenlijk een spreek 2,5 uur is. Van 7 tot half 10 wordt dat gehouden. U kunt een afspraak maken op de site van de FNV via de afspraakplanner voor dringende zaken, zoals ontslag op staande voet, gegevens wijzigen van uzelf, brochures of andere zaken, dan kunt u op werkdagen ook bellen van 8:30 tot 17:30 bij het contactcentrum van de FNV. Deze week maar tot en met woensdag bereikbaar via telefoonnummer 088-368-0368. Dat is 088-368-0368. En 24/7 bereikbaar. En u kunt daar alles over kwijt, over wat u maar wilt, met betrekking tot sociaal-economisch nieuws, is ons e-mailadres. En dan kunnen we daar wellicht in de komende uitzendingen aandacht aan besteden. Zeker weten, apenstaartjehotmail.com. Zeker weten, apenstaartjehotmail.com.

Bob Marley en Aaron Lion Zion was dat. Het is 8:10 daarmee geworden. We gaan een blik werpen op de bruggen op Voorne Putten. Inmiddels staan die weer op standje doorrijden. Dus dat is altijd fijn als je er overheen moet in de komende minuten. Slechts 48% van de vacatures geeft een indicatie van het salaris, blijkt uit cijfers van vacaturesite Indeed. Vooral tandartsen, data-analisten en detailhandelmedewerkers zien zelden een bedrag in de vacaturetekst. Dat terwijl de deadline voor Europese transparantieregels nadert. Werkgevers in sectoren met hogere lonen lijken minder geneigd salaris openbaar te maken, zo schrijven de onderzoekers. Opvallend is dat werkgevers in hoogbetalende sectoren het salaris geheim houden. In Nederland zijn maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang transparant met een salarisindicatie van ruim 80% van de vacatures. Mensen die zoeken naar een baan als tandarts, detailhandelmedewerker of data-analyst zien datzelfde. Vage omschrijvingen als marktconforme salaris of goede beloning zijn voorlopig nog toegestaan, maar niet lang meer. EU-landen moeten de richtlijnen uiterlijk in juni omzetten naar de nationale wetgeving. In Nederland gaan de regels waarschijnlijk pas per 1 januari 2027 gelden. De EU-richtlijn loontransparantie, aangenomen in april 2023, verplicht werkgevers sollicitanten vooraf te informeren over het bereik van het salaris of het salaris zelf. Dat moet al voor het eerste gesprek. Doel is loondiscriminatie op basis van onder meer gender tegen te gaan. Zo mogen vragen over een salarisverleden straks niet meer. Ook moeten grote bedrijven verplichten rapporteren over de loonverschillen tussen mannen en vrouwen. De verschillen tussen Europese landen zijn groot. Het Verenigd Koninkrijk, waar de wet niet zal gelden, bevat meer dan de helft van de vacatures salarisinformatie. In Duitsland is dat slechts bij 1 op de 8 vacatures het geval. In de meeste grote Europese economieën is het afgelopen jaar nauwelijks iets veranderd. Een opvallende uitzondering is Italië, waar het aandeel vacatures met salaris in 12 maanden steeg van 22% naar 36%. Werkgevers veranderen hun gedrag pas als een wet echt van kracht wordt, blijkt volgens Indeed-onderzoeker Lisa Feist uit vergelijkbaar onderzoek in Canada en de Verenigde Staten. Europa volgt hetzelfde patroon. Zolang de grote lidstaten de richtlijnen niet hebben omgezet in wetgeving, zien de meeste werkgevers geen reden om transparant te worden.

0: Delight was dat. En Groove is in the Heart. Daarmee werd het 4 minuten voor 7:30. Over een minuut of 4, 5 is het zover. Dan hoor je op deze zender het belangrijkste sociaal-economisch nieuws. Ingmar, wat kunnen we straks verwachten?
1: We gaan kijken of we meer geld uit hebben gegeven de laatste tijd. Telefoonabonnementen opzeggen, dat is makkelijker geworden na klachten van ons. En er is nu de brandstofprijs natuurlijk heel hoog, behalve als je vlakbij de grens woont, dan heb je nog een beetje geluk. Of we dan vaker de auto pakken, of we hem toch wat vaker laten staan. En we gaan het over box 3 hebben van de Belastingdienst.
0: Hou hem hier, op link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
6: Ja, Ingmar van den Berg natuurlijk, met het belangrijkste sociaal-economisch nieuws.
7: Dat was een mooie aankondiging.
6: Ja, ik dacht, ik ga in op de reclame.
7: Ja, heel goed. Ja. Ja, dat ik daar niet op aansluit. Ja, toch wel een beetje, want we gaan het hebben over geld uitgeven. Dat deden we namelijk in maart meer dan januari en februari. Volgens het CBS steeg de consumptie met een kleine 1% ten opzichte van een jaar eerder. In januari en februari daalden de uitgaven nog met 0,5% en 0,3%. We gaan vooral meer geld uit aan duurzame goederen, bijvoorbeeld auto's, elektrische apparaten en spullen voor in de woning. Verder werd er meer geld uitgegeven aan vervoer en communicatie, medische diensten en huisvesting. Aan voedingsmiddelen en overige goederen, zoals energie en motorbrandstoffen, werd juist minder besteed, dat is ondertussen toch iets meer geworden. Ook voor de horeca, recreatie en cultuur werd minder vaak de portemonnee getrokken. Het CBS meldt verder dat de omstandigheden voor consumptie in april minder gunstig waren dan in maart. Consumenten waren negatief over hun financiële situatie in de komende 12 maanden. Ook stegen de beurskoersen minder sterk dan een jaar eerder. 9 aanbieders van mobiele en vaste telefoonabonnementen hebben het makkelijker gemaakt om een abonnement stop te zetten. Inmiddels kunnen mensen online opzeggen en worden ze niet meer nagebeld. De autoriteit Consument en Markt kreeg veel klachten over het opzeggen van telefoonabonnementen. Zo was het erg lastig om informatie te vinden en moest het opzeggen telefonisch gebeuren. Klanten belanden dan vaak in een telefonische wachtrij en vervolgens met de aanbieding te worden verleid om toch te blijven. Het opzeggen van het abonnement moet net zo makkelijk zijn als het aangaan, zegt ACM-directeur Janneke Toussaint. Anders blijven klanten mogelijk langer dan ze eigenlijk zouden willen, en dat mag niet. Na een onderzoek van de ACM naar 10 aanbieders is het nu bij alle onderzochte bedrijven mogelijk om een abonnement online op te zeggen. Ook is de informatie over opzeggen beter te vinden. En de aanbieders bellen hun klanten die willen opzeggen dus niet meer na. ACM houdt in de gaten of de bedrijven zich ook in de toekomst aan deze afspraken blijven houden. En klachten van klanten zijn daarbij een belangrijke bron voor de waakhond. We zijn de afgelopen weken juist meer met de auto gaan rijden, ondanks de torenhoge brandstofprijzen. Wel wordt er vaker over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands verplaatsingspanel. En uit mijn eigen inzicht. De onderzoekers keken naar ruim 276.000 ritregistraties van 8100 automobilisten tussen 16 februari en 27 april. Voordat de prijzen aan de pomp hard stegen, reden automobilisten gemiddeld wekelijks 188 kilometer. En de weken daarop liep dat op tot ruim 210 kilometer. Ook het aantal autodagen per gebruiker steeg in diezelfde periode van 4,6 naar 5. Dat betekent dat Nederlanders bijna een halve dag per week vaker met de auto op pad gaan. Peter van der Mede van Goudappel noemt de cijfers opvallend. De ervaring leert volgens hem dat automobilisten prijsbewust zijn en hun gedrag aanpassen aan de hoogte van de prijzen. Goudappel ontdekte dat het aantal tankbeurten over de grens in België met wel ver na 40% opliep. Ook tankten Nederlanders vaker in Duitsland, al was die toename minder groot. We zijn dus anders gaan rijden, niet minder, concludeert van der Mede.
8: Wat denk jij?
7: Wat denk je zelf?
6: Ook in België.
7: 10 kilometer bij de grens vandaan. Ja, letterlijk, ik kan er naartoe fietsen als het moet. Ja. Maar het scheelt toch een 30 à 40 cent de liter. En hoe verder je...

0: daar België inrijdt, hoe goedkoper het wordt.
1: Kijk.
0: Dus dat is zeker de moeite. Mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing hebben geen recht op teruggave, adviseert de advocaat-generaal. Als de Hoge Raad dat advies overneemt, krijgen we niet bezwaar, maar die te veel belasting hebben betaald, het geld niet terug. Wie in de jaren 2017 tot 2020 geen bezwaar heeft gemaakt tegen de vermogensbelasting in box 3, komt niet in aanmerking voor compensatie van een te veel betaalde belasting. Dat adviseert advocaat-generaal Melvin Pauwels aan de Hoge Raad en dus de hoogste Nederlandse rechter. Deze Hoge Raad oordeelde in 2021 dat de vermogensrendementsheffing in de periode van 2017 tot 2027 onwettig was. Deze uitspraak betekende dat mensen die bezwaar hadden gemaakt recht hadden op teruggave, en dat kostte de overheid miljarden euro's. Het kabinet besloot in 2022 dat niet-bezwaarmakers niet in aanmerking kwamen voor een vermindering van de aanslagen. De niet-bezwaarmakers legden zich daar niet bij neer en wilden ook compensatie zien. De advocaat-generaal adviseert nu dus aan de Hoge Raad dat de niet-bezwaarmakers geen recht hebben op teruggave. De Hoge Raad moet zelf nog uitspraak doen en het is onduidelijk wanneer dat gebeurt. De Raad volgt vaak het advies van de advocaat-generaal, wat de overheid dus in dit geval nog miljarden zou schelen. Dat was het. Dan wil je natuurlijk zeker weer, ik vragen wat voor weer het gaat worden hier.
1: Doe je elke week?
0: Dat wil ik elke week, ja, maar dan ben ik natuurlijk heel andere regio.
1: Ja, precies.
0: Maar ik wil het toch weten.
1: Ja, je wil het toch weten? Oké, dan ga ik het vertellen. Vanavond trekken talrijke buien over het land. Van het noorden tot bij jou in het zuiden, Ingmar. En vandaag zit je in het westen natuurlijk. Noordwesten is matig tot vrij krachtig en neemt met name in het noordelijk kustgebied toe tot windkracht 8 stormachtig. Daarbij komen in het noorden ook zware windstoten tot 85 km per uur. Verdacht, ook in onze regio nemen de buien en wind geleidelijk af. Het koelt af naar, 9 tot 5 graden. Morgen wisselen de zon, wolken elkaar af. Later in de middag volgen er nieuwe buien. Het is fris met 11 tot 14 graden bij een matige westenwind. Situatie op de weg is dat het lekker rustig is. De bruggen die staan ook allemaal op standje doorrijden. Maar ik heb nog wel wat nieuws voor u. Want weggebruikers op Voorneputten moeten de komende week 's nachts rekening houden met extra reistijd en afsluitingen en omleidingen op de N57 tussen Hellevoetsluis en Brielen. Rijkswaterstaat voert tussen vanavond en donderdag 14 mei werkzaamheden uit aan de weg en de verkeerssystemen. Vanavond vanaf 9 uur tot morgenochtend 5 uur is de N57 afgesloten tussen de Nieuwe Weg en de afrit Brielen. Verkeer wordt omgeleid via de Nieuwe Weg, de N494 en de N218. Tijdens deze nacht vervangt Rijkswaterstaat een dynamisch wegsysteem. Van 11 tot en met 14 mei, elke avond dus van 11 uur, van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. En morgenavond alleen is de weg in beide richtingen dicht. De andere dagen, dus vanavond en komende woensdagavond, geldt dat alleen voor de richting vanuit Hellevoetsluis naar Brielen. Zoals al gezegd, gaat het in ieder geval duren tot en met aanstaande donderdag. En is het alleen 's avonds van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends.
2: Link reclame.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: En nu terug.

klassieker. Een inmaakklassieker noemt mij dat altijd als zo'n Nederlandstalige grootheid uit zijn eigen woonplaats zelfs eventjes voorbij kwam. Dus wat dat betreft Hans de Boy en Annabel. Het aantal mensen dat vorig jaar een saneringskrediet kreeg is behoorlijk gekelderd, ook op Voorne Putten. Bij zo'n krediet wordt je al je schulden omgezet in een lening. Ook zitten mensen in de schuldhulpverlening. Vooral het aantal mensen met een saneringskrediet liep volgens bureau kredietregistratie sterk terug van 18.000 naar 10.000 in een jaar. Bij een saneringskrediet neemt de gemeente alle schulden over, waardoor de schuldenaar 18 maanden lang nog aan één partij hoeft te betalen. Iemand met problematische schulden heeft gemiddeld zo'n 13 verschillende schuldeisers. Het staat in het jaarverslag over 23 van de NVVK, dus die daarover gaat. Dat is de branchevereniging voor schuldhulpverlening. Het aantal personen in de schuldhulp daalde van 2024 en 2025 naar 16.000 naar 14.000. In 2023 werd de looptijd van de schuldhulpverleningstraject met de helft ingekort, waardoor mensen er maximaal 18 maanden over doen om zoveel mogelijk van hun schuld af te lossen. De gemeente helpt daarbij en biedt nazorg. Door de verkorte looptijd zijn mensen sneller uit het schuldentraject en krimpt de groep. Die krimp is een tijdelijk effect vanwege een overgangsperiode, zegt een woordvoerder. De trajecten zijn ingekort zodat de drempel om hulp te vragen lager wordt. Dat zou juist tot meer aanmeldingen kunnen leiden. De cijfers van BKR zeggen daar niks over. BKR ziet wel dat er steeds minder betalingsachterstanden komen. Zo daalt het aantal personen met een betalingsachterstand op een lopend krediet al jarenlang gestaag naar inmiddels 2,9%. Ook de hypotheek wordt minder vaak te laat betaald. Een lopend krediet is bijvoorbeeld rood kunnen staan of gespreid kunnen betalen met een creditcard. De terugbetalingen gaan beter onder alle leeftijdsgroepen, behalve bij 80-plussers. Zij zijn iets vaker te laat. De rekeningen voor aflopende kredieten, zoals

Hey meisjes, je wilde het maar naar hun zin hebben. Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper. Met de zomervakantie voor de deur vragen veel Europeanen zich af of het wel slim is om op reis te gaan. De Midden-Oostenoorlog en de hoge brandstofkosten zorgen voor dure vliegtickets. En ook met de auto op vakantie gaan is fors duurder geworden. Kredietverzekeraar Allianz Trade verwacht dat de vakantieperiode vooral een staycation wordt. Een vakantie dicht bij huis. Voor veel mensen is de lol er vanaf met de onzekerheid die er op dit moment heerst. En vooral met de hoge brandprijzen. Dat zegt Johan Geroms. Hij is directeur Risk Underwriting bij Allianz Trade Benelux. Met Pasen was al merkbaar dat er minder Duitsers naar Nederland kwamen. De crisis rond de staat van Hormuz was hiervoor de belangrijkste reden, zegt Geroms. Wij denken dat de grootste kans is dat dit effect deze zomer EU-breed zichtbaar zal zijn. Ook verre reizen staan op de tocht. Reisorganisaties zien dat boekingen naar verre bestemmingen als Azië en de Verenigde Staten een scherpere daling laat zien. Ongeveer 25% van de wereldwijde kerosinehandel voor de luchtvaart gaat door de straat van Hormuz. In maart daalde de aanvoer uit het Midden-Oosten met 90%. In april was er helemaal geen aanvoer. Hoewel de Verenigde Staten een klein deel van dat gat opvullen, blijven de totale kerosineaanvoer in Europa 82% kleiner dan normaal. Hierom zegt dat brandstof de grootste kostenpost is voor een vlucht. Als de kerosineprijs stijgt, leidt dat vrijwel altijd onmiddellijk tot hogere vliegtickets. Minder beschikbare vluchten of lagere winstmarges. Als de situatie verder verslechtert, verwacht hij prijsstijgingen van nog eens zo'n 10-15%, zo laat hij weten. Luchtvaartmaatschappijen reageren met prijsverhogingen en hebben al aangekondigd dat er capaciteitsverminderingen zijn. Verschillende maatschappijen hebben een deel van hun vluchten deze zomer geschrapt, zo liet KNM onlangs ook nog weten. Het vluchtschema te hebben aangepast omdat het door de steeds duurdere kerosine niet langer rendabel is om vluchten uit te voeren bij de KLM. Het gaat dan vooral om korte Europese vluchten naar secundaire luchthavens. Budgetmaatschappijen zijn het kwetsbaarst doordat ze door dunne marges afhankelijker zijn van prijsgevoelige reizigers. Het Nederlands Bureau voor Toerisme ziet een piek in de vraag naar natuurhuisjes en campings. Dat sluit aan bij onderzoeken waaruit blijkt dat vakantieparken in eigen land erg in trek zijn. Landal en Centerparks melden tijdens de meivakantie en het paasweekeinde een bezettingsgraad die bijna 95% dekt. Nou, dat is toch mooi om te weten. Bijna alles vol, maar u kunt dus nog wel iets boeken voor de komende dagen wellicht. Wij gaan naar het 8 uur nieuws, maar eerst Hakuna Matata uit The Lion King natuurlijk. Jimmy Cliff is hier. Ja, een van zijn grotere hits natuurlijk van de dit jaar overleden artiesten.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd...

0: persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de ere zilveren Nipkow-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet met toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandschef Kaya Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

King, Crystal Ball, was de opening van het tweede uur van Zeker Weten. In vrijwel alle regio's besteden woningeigenaren en vrije sectorhuurders een kleiner deel van hun inkomen aan woonlasten, dus ook op Voorneputten. Het idee dat wonen daardoor beter betaalbaar is geworden klopt niet volledig. Vooral in zittende woningeigenaren profiteren ervan. Tussen 2019 en 2025 stegen de inkomen sneller dan de hypotheek- en huurlasten. Dat zou ertoe moeten leiden dat een klein deel van het inkomen opgaat aan woonlasten. Uit de woningmarktmonitor van ABN AMRO blijkt dat het vooral zittende woningeigenaren zijn die daarvan profiteren. Koopstarters en jonge huurders zien hun lasten juist minder snel dalen. Mike Lange, woningmarkteconoom van het economisch bureau van ABN AMRO, vertelde tegen nu.nl dat dit verschillende oorzaken heeft. Zo hebben deze woningeigenaren hun huis vaak lang geleden gekocht voor een lage prijs en zien zij de hypotheeklasten jaarlijks afnemen en gaan zij dus meer verdienen. Starters en jonge huurders houden na betalen van hun woonlasten minder geld over. Waar woningeigenaren tegenwoordig 2 tot 3 procentpunt meer van hun netto inkomen overhouden om aan andere dingen te besteden, gaat dat voor jonge huurders en starters om slechts 1 procentpunt van hun inkomen. En dat terwijl zij het over het algemeen ook minder breed hebben. Uit het onderzoek blijkt verder dat starters in alle regio's hogere woonlasten hebben dan zittende eigenaren. In grote steden verslechterde hun positie zelfs. In Amsterdam zijn zij 2 procentpunt van hun inkomen meer kwijt aan wonen dan in 2019. Ook betalen zij gemiddeld meer voor minder ruimte. Ook tussen huurders en huizenbezitters groeit de ongelijkheid. Huurders in de vrije sector hebben een structureel hogere woonlastratio van 28 tot 38 procent dan wooneigenaren. Dat is opvallend, vindt Lange. Huren in de vrije sector werd lange tijd gezien als een tussenstap naar een koopwoning, maar de koopmarkt lijkt steeds onbereikbaarder te worden. Voor koopstarters geldt dat zij een gemiddeld hoger inkomen hebben dan de leeftijdsgenoten die huren en dat zij minder kwijt zijn aan woonlasten. Het inkomensverschil tussen de vrije huursector en de koopmarkt maakt de overstap van huren naar kopen steeds lastiger. Zo moeten starters meer eigen vermogen meenemen, terwijl de verbetering van de woonlasten ongelijk is verdeeld. Verder worden zij geconfronteerd met

hoge huizenprijzen en moeten zij vaak lenen tegen een hogere rente, ziet Langer. Jonge kopers en huurders realiseren hun stabiele en dalende woonlast vaak door kleiner te wonen, maar betalen per vierkante meter dus juist meer. Dat maakt de kloof tussen de betaalbaarheid en de woonkwaliteit toch steeds groter wordt. Wie voordeel heeft op de woningmarkt hangt steeds meer af van leeftijd. De keuzes tussen kopen en verhuren en de regio waar iemand woont. Het is geen leefstijlkeuze. Meer zijn mensen die voor wie een koopwoning te duur is. En dat is toch eigenlijk onwenselijk. Zo heeft men in ieder geval laten weten. Over een minuut of 10 dan gaan de bruggen weer open. De Botlek en de Spijkenissebrug die gaan zometeen open. Dus houdt u daar rekening mee. U kunt er nu nog eventjes snel overheen rijden. Maar dadelijk is het over. En ondertussen is John Cicada ook al op link. En hier is hij met Just Another Day.

John Cicada en Just Another Day. Het is 8:15 ermee geworden. Het is een grote eer, maar misschien zie ik het toch vanaf, zei een beoogd wethouder van een gemeente in het oosten van het land, omdat ze de onderhandelingen over een

bestuur in zijn gemeente nog lopen, mag zijn naam nog niet naar buiten. Na 30 jaar ambtenarij kan hij nu wethouder worden, maar hij vreest dat die stap leidt tot een pensioengat van zo'n 40.000 euro. Het komt uit op ongeveer 170 euro per maand minder. Hij is niet de enige ambtenaar die wethouder kan worden en sterk twijfelt vanwege de financiële gevolgen. Langzamerhand worden de eerste wethouders in de verschillende Nederlandse gemeenten geïnstalleerd na de verkiezingen van maart. Maar bij de wethoudersvereniging kloppen tientallen bezorgde ambtenaren aan. Nu overstappen naar het beroep van wethouder kan duizenden of tienduizenden euro schelen. Het heeft te maken met de onzekerheid over de pensioenen van politieke ambtsdragers. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen over zijn naar een nieuw stelsel, maar de regeling voor politici is daar nog niet klaar voor. Bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel hoort financiële compensatie voor sommige leeftijdsgroepen, maar die geldt alleen voor werknemers die actief deelnemen in het fonds op het moment van overstappen naar het nieuwe stelsel. De zogeheten slapers, die nog wel pensioenvermogen hebben staan bij een fonds, maar niet meer opbouwen, komen daar niet in aanmerking voor dat bedrag. Politici zoals ministers, raadsleden, wethouders bouwen pensioen op via het ABP, de Algemene Pensioen- en Uitkeringswet, politieke ambtsdragers, het APPA heet dat eigenlijk. Bij het fonds van hun vorige werkgever worden zij een slaper. Als dat fonds nog compensatie moet uitdelen, lopen zij die als slapende deelnemer dus mis. En bij de APPA, zoals dat dus heet, is voor die compensatie niks geregeld. Het ministerie van Sociale Zaken gaat ervan uit dat enkele tienduizenden Nederlanders compensatie zullen mislopen. Daarbij wordt vooral ambtenarenpensioenfonds ABP gekeken dat per 27 overstapt. Met 1,3 miljoen actieve deelnemers is de kans reëel dat daar ambtenaren tussen zitten die dit jaar van baan wisselen. Wethoudersvereniging die vreest dat kandidaten hierdoor afzien van een wethouderschap. De vraag over het pensioengat is de vraag aan onze vereniging al maanden, zegt directeur Hatte van der Wouden. Sinds februari klopten al zeker 40 beoogd wethouders aan met hun zorgen en het gaat dan om serieuze bedragen. Door zijn leeftijd 50 plus en ruime ambtenarensalarissen zou de beoogd wethouder voor de gemeente in het oosten van het land mogelijk 40.000 euro aan compensatie bij de ambtenarenpensioenfonds ABP mislopen. En zoals ik al zei is dat zo'n 170 euro per maand. De NOS sprak nog een andere kandidaat wethouder. De schooldirecteur bouwt nu pensioen op bij het ABP. Door het wethouderschap zou hij zo'n 36.000 euro aan compensatie mislopen. We herkennen de signalen, laten de ABP weten. Het pensioenfonds laat weten veel vragen te krijgen van deelnemers over compensatie. Door vrijwillig geld in te blijven leggen in een pensioenfonds kan iemand actief blijven en vervalt de compensatie niet. Maar een ambtenaar die wethouder wordt kan niet kiezen voor vrijwillige voortzetting van het ambtenarenfonds ABP. Fiscaal is dat niet mogelijk, zeggen zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken als het ABP. Wel is het idee dat ABP per 1 januari 2028 een jaar na zijn eigen overstapdatum ook de APPA-regelingen voor politieke ambtdragers gaat overnemen. Dat moeten min of meer dezelfde compensatieregels van ABP ook gaan gelden voor politici en ministers, raadleden en wethouders. Dat moet nog wel geregeld worden. Het ministerie verwacht dat ze nog op tijd lukt. De Eerste en Tweede Kamer moeten het dan nog goedkeuren. Dat maakt het onzeker voor de beoogde wethouders. Daarnaast is het voor een wethouder onzeker of hij er op 1 januari 2028 nog wel zit. Een raadslid zit er meestal wel 4 jaar, maar een wethouder soms veel korter, zegt Van der Wouden in de wethoudersvereniging. Volgens het ministerie krijgt de wethouder de helft van de compensatie als hij of zij voor 2028 moet aftreden. Er werd al gezegd, er zijn hier en daar al wat nieuwe wethouders bekend. Voor de twee gemeentes op Voorne Putten is dat nog niet het geval. Ergens in juni zal alles klaar moeten zijn in Nissewaard, hoorde ik van de formateur afgelopen zaterdag, die dat allemaal aan het regelen is. En ook in de gemeente Nissewaard in de gemeente Voorne aan Zee lopen de gesprekken nog.

0: Kingston Town van Jubi 40. De economische verschillen tussen huishoudens nemen toe en het belastingstelsel helpt daar niet bij, blijkt uit nieuw onderzoek van het CPB. Het belastingstelsel maakt de verschillen soms zelfs groter. Rijke huishoudens krijgen steeds meer. De verschillen tussen huishoudens worden op meerdere manieren groter. De rijkste, 1%, verdient een steeds groter deel van het totale inkomen. Ook groeien de verschillen tussen groepen als huurders en kopers en werknemers en directeuren. Dat schrijft het CPB in een nieuw rapport. Daarin waarschuwen ze dat de kansengelijkheid onder druk kan komen te staan als de verschillen nog groter worden. Kansen, inkomens en vermogens worden dan steeds meer bepaald door het gezin waarin iemand opgroeit. Dat belemmert het benutten van talent en schaadt de verrede welvaart, zo schrijft men in een brief van het onafhankelijk instituut, het CPB. Mensen met de hoogste inkomens betalen op papier de meeste belasting, maar in de praktijk betalen ze juist meer dan de grote groep eronder. De rijksten hebben namelijk mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen. Sommige belastingen kunnen bijvoorbeeld langdurig worden uitgesteld en er kan door belastingregels meer worden verdiend en met het vermogen. De concentratie van vermogens aan de top kan in theorie worden afgeremd met erf- en schenkbelasting. Maar dat gebeurt nu weinig, omdat een groot deel van de erfenissen en schenkingen binnen de belastingvrijstellingen valt. Fiscale regelingen, zoals pensioenvoordelen en de hypotheekrenteaftrek, zorgen in de middenklasse voor verschillen in de belastingdruk. Zo kunnen bij vergelijkbare bruto-inkomens toch grote verschillen ontstaan in de netto-inkomens. Hervormingen van het belastingstelsel kunnen voorkomen dat de verschillen nog groter worden. Experts pleiten al jaren voor de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. En het kabinet sleutelt met moeite aan het stelsel voor de vermogensbelasting in box 3. Hoeveel ongelijkheid acceptabel is en hoezeer het belastingstelsel geld moet herverdelen, zijn volgens het CPB allemaal weer politieke vragen. Dan sta je nog stil voor wat bruggen. De Spijkenissebrug de komende 4 minuten. De Botlekbrug de komende 10 minuten. En de Kalandbrug nog 2 minuten. Over een minuut of 6 is het weer tijd voor het sociaal-economisch nieuws. Ingmar, wat kunnen we daarin verwachten?
1: We kunnen daarin verwachten dat wij gaan kijken naar de hoge brandstofprijzen, wat die doet met het autogebruik van de Nederlanders. Kijken naar het telefoonabonnement opzeggen, want dat was dit vrij moeilijk, maar dat schijnt nu makkelijker geworden te zijn. Hebben we meer geld uitgegeven? Of houden we dat op de knip? Gaat dan over het afgelopen kwartaal. En we gaan het nog even hebben over de box 3-heffing van de Belastingdienst.
0: Dat over een aantal minuten. Hou hem hier op.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel

0: altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
4: En als het 8:30 is, dan is het tijd voor het belangrijkste sociaal-economisch nieuws. Dus ook vanavond, gewoon, zelfs live hier tegenover me, Ingmar van den Berg.
5: Dankjewel. Inlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks dat de brandstofprijzen door het dak gaan. Wel tanken we vaker over de grens. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Grootappel op basis van data van het Nederlands verplaatsingspanel. De onderzoekers van dat verplaatsingspanel keken naar ruim 276.000 ritregistraties van ruim 8100 automobilisten tussen 16 februari en 27 april. Voordat de prijzen aan de pomp hard stegen, reden automobilisten wekelijks gemiddeld 188 kilometer. In de weken daarna liep dat op tot ruim 210 kilometer. Ook het aantal autodagen per gebruiker steeg in dezelfde periode van 4,6 naar 5. Dat betekent dat Nederlanders bijna een halve dag per week vaker met de auto op pad gingen. Peter van der Mede van Grootappel noemt de cijfers opvallend. De ervaring leert volgens hem dat automobilisten prijsbewustzijn en hun gedrag aanpassen aan de hoogte van de prijzen. Want het aantal tankbeurten over de grens in België liep wel tot 40% op. Ook tanken Nederlanders vaker in Duitsland, al was die toename minder groot. En dus anders gaan rijden, niet minder, aldus van der Mede. 9 aanbieders van mobiele en vaste telefoonabonnementen hebben het makkelijker gemaakt om een abonnement stop te zetten. Inmiddels kunnen mensen online opzeggen en dan worden ze niet meer nagebeld. De autoriteit Consument en Markt heeft veel klachten gekregen over het opzeggen van telefoonabonnementen. Het was namelijk lastig om informatie te vinden en het opzeggen moest vooral telefonisch gebeuren. Klanten belanden dan vaak in een telefonische wachtrij om vervolgens met de aanbieding te worden verleid om toch te blijven. Het opzeggen van een abonnement moet net zo makkelijk zijn als het aangaan, zegt ACM-directeur Janneke Toussaint. Anders blijven klanten mogelijk langer dan ze zouden willen en dat mag niet. Na een onderzoek van de ACM na 10 aanbieders is het nu bij alle onderzochte bedrijven mogelijk om een abonnement online op te zeggen. Ook is de informatie over het opzeggen beter te vinden. De aanbieders bellen hun klanten die willen opzeggen ook niet meer na. ACM houdt in de gaten of bedrijven zich ook in de toekomst aan de afspraken blijven houden. En klachten van klanten zijn daarbij essentieel voor de waakhond. In maart hebben we meer uitgegeven dan in januari en februari. Volgens het statistiekbureau CBS steeg de consumptie met een kleine 1% ten opzichte van een jaar eerder. In januari en februari daalden de uitgaven nog met 0,5 en 0,3%. We gaven vooral meer geld uit aan duurzame goederen. Denk aan auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Verder werd er meer geld uitgegeven aan vervoer en communicatie, medische diensten en huisvesting. Aan voedingsmiddelen en overige goederen, zoals energie en motorbrandstoffen, werd juist minder besteed. Ook aan horeca, recreatie en cultuur werd minder geld uitgegeven. Het CBS meldt verder dat de omstandigheden voor consumptie in april minder gunstig waren dan in maart. Consumenten waren negatiever over financiële situatie de komende 12 maanden en ook stegen de beurskoersen minder sterk dan een jaar eerder. En dat komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten. Mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de BOX-3-heffing hebben geen recht op teruggave, dat adviseert de advocaat-generaal. Als de Hoge Raad dat advies overneemt, krijgen de niet-bezwaarmakers die te veel belasting hebben betaald het geld niet terug. Wie in de jaren van 2017 tot 2020 geen bezwaar maakte tegen de vermogensbelasting in box 3, komt niet in aanmerking voor compensatie van de teveel betaalde belasting. Dat adviseert advocaat-generaal Melvin Pauwens aan de Hoge Raad, dat is de hoogste Nederlandse rechter. Deze Hoge Raad zei in 2021 dat de vermogensrendementsheffing in de periode van 2017 tot 2020 onwettig was. De uitspraak betekende dat mensen die bezwaar hadden aangetekend recht hadden op teruggaven en dat ging om miljarden euro's, wat de overheid dus moest betalen. Het kabinet besloot in 2022 dat niet-bezwaarmakers niet in aanmerking kwamen voor vermindering van de aanslagen. De niet-bezwaarmakers legden zich daar niet meer neer en wilden ook compensatie zien. De advocaat-generaal adviseert nu intussen aan de Hoge Raad dat de niet-bezwaarmakers geen recht hebben op teruggave. De Hoge Raad moet er zelf nog uitspraak doen en het is onduidelijk wanneer dat gebeurt. De Raad volgt in het algemeen advies van de advocaat-generaal op, wat de overheid in dit miljard dus miljarden zou schelen, maar dan weer in positieve zin. Dus wordt vervolgd.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad.
5: Dat. Maar wat voor...

0: weer wordt het.
1: Ga ik je zo vertellen. Maar vond je het zo leuk dat je er volgende week weer bent?
0: Nee, dat kan ik helaas niet.
1: Nee,
0: dat vindt mijn baas niet leuk.
1: Dat vind je baas niet leuk? Nee, dat sowieso. Maar we horen je uiteraard.
0: Maar ik ben er gewoon weer op afstand.
1: Ja, je bent er gewoon weer op afstand, maar dan ben je toch altijd bij ons. Hè?
0: Toch altijd.
1: Ja,
0: in gedachten. Hè?
1: In gedachten zijn we altijd bij elkaar. Dat is altijd mooi om te weten. Nou, goede terugreis naar Tilburg zometeen. Dankjewel, Ingmar van der Berg. Volgende week is die er gewoon weer. Ook al hebben we dan al 1500 uitzendingen gemaakt, hij blijft gewoon bij ons langskomen. Het weer, daar vroeg je naar, Ingmar, dat ga ik dan ook vertellen. Vanavond trekken talrijke buien over het land. En het kan zelfs even stormachtig, windkracht 8 worden. Net eventjes buiten onze regio. Zware windstoten tot 85 kilometer richting het noorden. Vannacht nemen de buien en de wind geleidelijk af. Koelt het af naar 9 tot 5 graden. Morgen wisselen zon, wolken en elkaar af. En later in de middag en avond volgen nieuwe buien. Het is fris met 11 tot 14 graden. Dat allemaal bij een matige westenwind. Dan de komende dagen niet veel beter. We zien woensdag regen, donderdag regen, vrijdag regen. Zaterdag en zondag lijkt het wat droger te worden. Ook de temperaturen doen dan weer een stapje extra. Met zondag misschien wel temperaturen richting de 18 graden. Tot die tijd moeten we met 13 tot 15 graden doen. Zo laat men ons weten. Dan de situatie op de weg. De N57 tussen de afrit Hellevoetsluis-Oudenhoorn en de afrit Brielen gaat vanavond dicht. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Dat gebeurt ook morgenavond tussen 9 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. En ook woensdagavond op donderdagochtend tussen 9 uur 's avonds en 5 uur 's morgens. Morgen is het in beide richtingen. Vanavond en aankomende woensdag geldt het alleen voor de richting tussen Hellevoetsluis en Brielen. En dus niet de andere kant op. Dus morgenavond twee kanten afgesloten. Maar vanavond en morgenavond maar slechts één kant. En zoals gezegd, de werkzaamheden duren tussen 9 en 5 uur.
2: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet dan? Echt wel.
5: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijd. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.

Rozenberg-trio. Samen met onze grote vriend Herman van Veen. Onlangs vierde hij nog zo'n 88ste verjaardag samen met prinses Beatrix. En ja, nu is die solo te horen, zullen we maar zeggen, met het trio. De oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten legt de oliemaatschappijen geen windeieren. Na Total en BP melden woensdag Shell een winstexplosie door de gestegen olieprijzen. Dat leidt op een roep om een extra belasting op winst. Het chagrijn van de hoge olieprijs is voor de automobilist de lol voor de aandeelhouders van de grote oliemaatschappijen. Die aandeelhouders profiteerden al van een flinke koersstijging van het aandeel. En daar komt ze ook nog eens een extra winstuitkering bovenop. Shell rapporteerde een winst van bijna 6 miljard euro over het eerste kwartaal, van bijna een kwart meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De winststijging komt voor een groot deel op het konto van de handelsdivisie. Shell verkoopt veel meer olie dan dat het zelf produceert, en juist die handel profiteerde van de onrust op de oliemarkt. Maar niet alleen de handelsdivisie profiteerde, de marges van de raffinaderijen waren hoger en Shell verdiende meer aan de productie van kunststoffen, zo heeft men laten weten.

John Mayer en Perfectly Lonely was dat. Vakbond FNV organiseert in juni werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. De acties volgen op brede onvrede onder werknemers over de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Uit raadplegingen blijkt dat er grote steun is voor de actie onder het personeel van zowel het stads- als streekvervoer als het spoor. Volgens bestuurder Henry Jansen raken de kabinetsplannen werkende direct in hun bestaanszekerheid. Het kabinet breekt afspraken over de AOW en wil dat mensen nog langer doorwerken in zware beroepen. Tegelijkertijd wordt de WW ingekort en de WIA verslechterd. Dat betekent minder zekerheid als je je baan verliest of ziek wordt. Dat is pure afbraak van de sociale zekerheid en dat pikken ze niet. In het stads- en streekvervoer is de onvrede groot. Tijdens rondgangen langs stallingen en standplaatsen spraken vakbondsvertegenwoordigers met werknemers uit het hele land. En de uitkomsten zijn duidelijk. Er zijn brede steun voor acties, zo heeft men laten weten. Vandaag is ook bekend geworden dat als het kabinet de voorgestelde bezuinigingen op de WW, WIA en AOW niet binnen 2 weken strapt, willen de 3 vakbonden overgaan tot landelijke actie. Een ultimatum stellen FNV, CNV en de VCP vandaag. De vakbonden vinden dat werkenden en mensen met een uitkering ongekend hard worden geraakt door de plannen van het kabinet. De rekeningen van alle plannen van dit kabinet komen eenzijdig terecht bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden, zegt Hans Spekman. Hij is sinds deze week de nieuwe voorzitter van de FNV. Het gaat om 3 plannen die van tafel moeten. De vakbonden zijn allereerst kritisch op de plannen om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Daarnaast gaat het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid op de schop als het aan het kabinet ligt. En de WW zal 1 jaar in plaats van 2 jaar duren, staat in het regeerakkoord. In de WIA krijgt dan 70% van het oude loon als ze niet meer kunnen werken. Nu nog 75. Vakbonden die willen niet praten, ze moeten gewoon van tafel, zeggen ze. Dat is ook al op 1 mei gezegd, tijdens de 1 mei bijeenkomst van de FNV onder andere. Daar sprak ook de Sjaak uit Spijkenisse. En dat is een van onze meest gewaardeerde gasten in de afgelopen 1500 uitzendingen geweest. En vandaar dat de Sjaak volgende week tijdens onze 1500ste uitzending gewoon hier aan tafel zit om te praten, onder meer ook over deze acties, wat er staat te gebeuren voor de mensen in het AOW en natuurlijk allerlei

andere zaken. Misschien hebben we het ook nog wel over de aanrijdtijden van de ambulances. Tussen 7 en 8 is Willem, beter bekend als de Sjaak, bij ons te gast volgende week in onze 15e honderdste uitzending tussen 7 en 9 uur volgende week. Gewoon op deze zender te beluisteren.

De Spice Girls en Wannabe was dat. Nederlandse bedrijven lijken niet massaal de reiskostenvergoeding voor hun werknemers te verhogen naar 25 cent per kilometer. Veel werkgevers zijn dat momenteel niet van plan of hebben er nog geen besluit over genomen, blijkt uit een rondgang van het ANP. Het persbureau sprak ongeveer 20 grote bedrijven en bekende bedrijven. Slechts enkele daarvan zeggen de maatregel wel op te volgen. Het kabinet kwam vorige maand met een pakket maatregelen om de gevolgen van de gestegen energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten te verzachten. Een van de maatregelen was het verhogen van de onbelaste kilometervergoeding van 23 naar 25 cent. Dat geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar. ABN AMRO, Rabobank, ING, Nationale Nederlanden, NS en NXP laten weten de reiskostenvergoeding nu niet te verhogen. Sommige organisaties wijzen erop dat veel werknemers nu met het openbaar vervoer komen, de elektrische auto of op de fiets, en ze kunnen ook thuis werken. Muziekje nog. Ja, Coldplay natuurlijk. De meest gedraaide plaat in de afgelopen decennia van zeker weten.

0: Coldplay. En Viva La Vida was dat. Aan het einde van deze Zeker Weten vertel ik u natuurlijk welke leuke programma's je de komende dagen nog meer op deze zender kunt beluisteren. Zo is er elke werkdag tussen 12 en 1 de Link Lunch te beluisteren. Dan hoor je Perry met het laatste nieuws over Voorneputten en alles wat er te doen is. En op vrijdagmiddag kom ik daar ook altijd langs om eventjes te vertellen wat het sportprogramma gaat brengen een dag later. Dat ga ik u nu ook alvast even vertellen. Aanstaande zaterdag in de voorlaatste competitieronde in de eerste klasse C, tweede klasse D en derde klasse G. Om precies te zijn, zijn we bij de ontmoetingen tussen Spijk en Nisse, dat kampioen kan worden tegen degradant Unitas om te promoveren. We zijn ook bij de ontmoeting tussen Nieuwenhoorn, die roet in het eten kan gooien voor Spijk en Nisse tegen RWVH. In de tweede klasse D zijn we bij Brielen tegen Spartaan 20 en DCV tegen Zuidland. De derde klasse G volgen we Botlek in de uitbeurt bij de kampioenskandidaat Ketel Spaland. Dat gaat om degradatie. En om het kampioenschap ook GHWV 13 tegen Rozenburg aanstaande zaterdag tussen 2 en 5 te beluisteren met Marcel van den Nieuwendijk achter de microfoon aanstaande zaterdag. Zometeen, na 9 uur, is het ook reden om je radio aan te laten. Want we hebben al lekkere dansbare plaatjes gehoord in de afgelopen uren. Maar wil je echt dansbare muziek horen? Dan moet je bij een nieuwe aflevering van Discomania staan. En hij zit er helemaal klaar voor bij ons. Zometeen dus leuke muziek tussen 9 en 11 uur in een nieuwe aflevering van Discomania. Met DJ The Gooveman achter de knoppen en achter de microfoon. Dus dat gaat één groot feest worden. Ik dank Ingmar van den Berg. Dirk van Bommel en Robert Schroots voor deze uitzending. Volgende week de 1500ste uitzending van Zeker Weten. We zijn er nu al uit aan het kijken. Zoals gezegd zal de Sjaak dan onze gast zijn om te vertellen wat er in Nederland aan stakingsacties op stapel gaat als de plannen van het kabinet niet van de baan gaan. Voor nu een hele fijne avond.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en

0: altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de ere zilveren Nipkow-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet, het toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het oosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
4: Een nieuw uur Link.
5: Commercials are done. And now back to the music.
6: Let's get this party started.
3: It is Link.
7: Het is vanavond 11 mei 2026. Nieuwe aflevering van Disco Mania. De allerlekkerste plaat natuurlijk tot aan de klok van 11 uur. We hebben de plaat, het origineel. Telewinst voor DJ De Goeverman. En natuurlijk rond de klok van 11:30. Discomania in the mix. Don't get it. Get it. Dit is Donna Summer.

benieuwd vanavond het discomedia met deze heerlijke mash-up van Donna Summer, Bad Girls. Vanavond zit heel veel lekkere muziek stuk speciaal voor jou natuurlijk voor op de radio. En, heerlijke plaatjes zitten er tussen. Absoluut. Stay tuned, put your finger on the dial with a smile. It's Linkin Park.

0: Heerlijke disco en het is besmettelijk vanavond. Besmettelijk.
1: Ja.
0: It's contagious. Hier zijn de Whispers. Come on, baby. Disco Radio.

0: van de formatie The Whispers. Contagious. Lekker hoor, die gauw oude muziek natuurlijk speciaal voor jou. Het is tijd trouwens voor de gouden glans van onze antenne. Yes, sir.
1: De gouden glans van
0: radio stelt af
1: onze antenne.
0: Stevie Wonder en Uptide.
2: This is a Tamla Motown hit.

0: Heerlijke klanken van Tamla Motown op jouw radio. Stevie Wonder en lekkere tijdje. Dat is echt lang geleden, de jaren 60, man.
1: Jeetje.
0: Uptight was de titel van deze plaat. Er zijn wat remixen geweest in de 70 en 80 jaar nog eens een keertje. Dus ja, leuk, man. Goed, Discomania on your radio. En het is tijd voor de brand new banger.
2: Here's a brand new banger.
3: This is where I go to hear what's new.
2: Banger.
4: Word to your mother.
2: Brought to you by...
5: Who is this?
2: DJ.

nieuwe van de Black and Crown. En de nieuwe single die heet Feeling. De heerlijke cover, absoluut.

kerstverse nieuwe deze maand bij Discomania. Locke Brown. En natuurlijk Feeling. Origineel werd natuurlijk ingezongen door Eugene Wilde. Dus we hebben weer een nieuwe toevoeging aan de plaat, het origineel. Daar komt deze weer bij. Ja, leuk. Ook vanavond hebben we natuurlijk weer de plaat en het origineel. Wat dat gaat worden, dat ga ik je dadelijk vertellen, ja. Come on, baby, come on.

0: Land of Hunger was dat, afkomstig van The Errands. Je hoort hier allemaal natuurlijk bij Discmania. Platen die je ook helemaal nergens meer hoort, hè. Dat is wel grappig altijd. Dus wat dat betreft, het is een dikke disco op jouw radio. Het is tijd voor de 12 inch van DJ The Gooverman. Ja, want zo is het natuurlijk ook wel weer eens een keertje. Here we go, 12 inch, DJ The Gooverman.
1: Ladies and gentlemen, welcome. I'm your DJ.
2: DJ The Goofman.
1: And I'm gonna take you on a tour.
3: I have a dream.
1: Of a 12-inch.
0: Vanaf is 12-inch afkomstig van Gino Socio. Hier is It's Alright.

Heerlijke tafelvindjes vanavond, afkomstig van Gina Socio en It's Alright van de album Face to Face. Dan rijden we deze 12-inch versie van, ja,

0: Spannend hoor.
1: Lekker. Leuke muziek natuurlijk speciaal voor jou. Het is tijd voor de plaat en het origineel.
2: Are you ready?
3: De plaat.
2: Oh, yeah.
3: Het origineel.
1: De plaat die we gaan draaien is een hele bekende, maar van wie is het origineel? Dat gaan we eventjes dadelijk vertellen. Hier is Pino D'Angelo, hier is Macuala Idea.

plaat en het origineel. Ja, dit was de plaat. Pino D'Angio en Macquale Idea. Maar Italiaans disco. Disco classicer. Maar ja, van wie is die gejat? Want dat is natuurlijk totaal niet origineel, deze plaat natuurlijk. Dit is het origineel, ja. Yeah. Back in Time. Hier is McFadden en Whitehead, want dit is het origineel. Hier is Ain't No Stopping Us Now.

Ain't No Stopping Us Now. Dat is de titel natuurlijk van deze heerlijke plaat. McFadden en Whitehead. En dat was origineel van het gepikte stukje van Pino D'Angelo. Ja, that's the way it's gonna be.

0: Ze lag in de slaapkamer en ze zegt... get it up and do it again. Ja. Stemgeluid van Suzy Q. The good old time flavors are here on your radio station. Link FM en Discomania, tot de klok van 11 uur. We blijven gewoon gaan met die evergreens en die gouden oude discoplaten die je alleen nog maar hier hoort, bij Discomania.
1: Een bericht waar je wel of niet je voordeel.
2: Kijk zelf maar, ik kan doen, misschien
1: nog eigenlijk
2: niet.
1: Nou ja, zie maar of zo.
0: Oké, beste Discomania luisteraars. Ik weet niet of je wel eens vroeger naar Sesamstraat keek. Ik heb een raadseltje voor je.

0: Het is blauw en het stinkt naar Inimini. Dat meisje, weet je wel? Weet je wat dat is? He? De vinger van Pino, ja. Ja. Oh, jeetje.
1: It's wild, it's crazy, it's disco mania.
0: Vanavond hebben we op het menu lekker Italiaans. En daarna krijgen we als toetje kersenvla.
2: Ja.
0: Hier is Junior Jack.

0: speciaal voor de pensionada, de Kersenvla. Ja. Junior Jack hoorde je en Samba. Tot aan de klok 12 uur, de allerlekkerste disco deuters natuurlijk. Speciaal natuurlijk, speciaal voor jou natuurlijk op de radio, yeah!
1: If you're tired of all the crap on your radio,
0: oh, babe.
1: The ultimate experience, it's Disco Mania.

0: Flirting and Showing. Fox de Fox was dat. En de jongens is ook allemaal die lekkere platen. We gaan er eventjes uit voor het nieuws, weer de verkeer. Zijn we zo bezig met het tweede gedeelte van Disco Mania. Don't go anywhere.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking

0: schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: je hebt helemaal niks van die reuzen, joh. Helemaal niks. Ik kom eventjes wippie maken en dan is hij weer weg, weet je. Je hebt er helemaal niks van, joh. Just a Runaway, Sister Sledge.
1: Jouw maandagavond begint met de mooiste disco classics.

Disco Media. Volop met dikke muziek natuurlijk, tot aan de klok van 11 uur. Zometeen rond de klok van 11 uur staat klaar. Disco Media aan de mix, maar die is deze heerlijke plaat van Clubland. Featuring Steve Hurley. Beter bekend als Steve Silk Hurley. Hold on.

0: Hold On Tighter to Love. Steve Silk Hurley, 12-inch mix. Deel van de Club Plants. En ja, heerlijke plaat om weer lekker te draaien, denk ik zo. Ja. Ik zei het al vanavond rond de klok van half elf hebben we al klaarstaan. De Discomania in de mix, dus gaat eraan komen. Tot die tijd toch heel veel lekkere muziek natuurlijk. Oh baby, let's go.
1: It's about to get hot.
2: Make it hot, let's go, man.
1: DJ the Goofman.
2: In the building. Doing it big right now.
1: Let's get ready to roll.
3: Non-stop electro.
2: Number one.
0: Wekker tijd met deze heerlijke plaat van Nightlife Unlimited. Hier is Love Is In You.

0: Nightlife Unlimited en Love is in You. Heerlijke remix draaien natuurlijk hier bij Discomania. Tot aan de klok van 11 uur, de allerlekkerste discotreuters hier. En zometeen, rond de klok van 11:30 staat ik klaar. Discomania in de mix, dus... Oh man, man, man. Allemaal lekkere muziek, speciaal voor jou natuurlijk, door jouw speakers.
1: Here we go!
2: It's not that your radio sounds strange. You just found a station that plays what you like.
3: Het geluid van voor naar putten.
2: DJ De Goofman. Listen to Disco and Soul. Disco and Soul. From the 70s, 80s and 90s.

0: gonna take you home tonight. Oh jee, oh jee. Cinnamon was dat een plaat die je eigenlijk nergens meer hoort. Alleen hier bij Discomania natuurlijk. We hebben nog één plaat te gaan. En dan gaan we gewoon beginnen met Discomania in de mix. Dus ik heb er zin in. Ja, Discomania in de mix komt er zo aan rond de klok van 10:30. Dus gaat helemaal goed komen, denk ik zo. I think so. Let's go for it, baby!
1: It's about to get hot!
2: Make it hot, let's go, man!
1: DJ the Goofman!
2: In the building! Doing it big right now!
3: Let's get ready to rumble! Non-stop electro!
2: Number one!
0: Ik weet het niet, ik heb gewoon zin om te rappen of zo, weet je wel. Ja, ik weet niet wat het is. Gary Bird en de GB Experience, ken je die nog? The Crown! Lekker rippen, man! Huh! Hello everybody, I'm One the Goof. I'm breaking away to another groove. I'm mixing up every time. Keep the music on the line.
4: Out the world, wherever you be. Welcome to Cosmic University.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. Tiaf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen,

0: bedrijfspanden en bezems gewoon opgeleverd.
1: Oh ja, joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen.

0: Aanleiding is een waarschuwing bij Bernese Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voornaanzee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden.

0: maak Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Cellenvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Cellenvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je...

0: gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine... nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: Pretbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernisse. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernisse Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op daart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R700.

0: 44 gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Gold in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine... nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomst van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn, die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee, is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp, vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.